0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: City Wijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran daarachter zit. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. En daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. Ze werden eerder door de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft, omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. En de overwinning van Oranje op Servië gisteravond is voor aanvoerder Virgil van Dijk extra bijzonder geweest. Het was namelijk zijn 100ste interland. Hij is de 11e speler van Oranje die mijlpaal heeft bereikt. Voor Van Dijk was het een emotionele avond. Hij kwam voor de aftrap het veld op samen met zijn zoontje, terwijl de rest van de familie op de tribune zat. Van Dijk noemde het een speciale avond en een mooie mijlpaal. De wedstrijd tegen Servië eindigde uiteindelijk in 2-1 voor Oranje. Het weer, het is droog. In het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden. Overdag is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Sydney Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit, omdat er bommenwerpers staan die de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. Daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. De A9 bij Amstelveen blijft ook vannacht nog dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval gisterochtend. Een vrachtwagen kantelde en kwam op een auto terecht, waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte daarbij niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade dus aan het wegdek. Er zit een grote scheur in, waardoor het asfalt vervangen moet worden. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaal-eigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. En Xandra Velzenboer gaat naast shorttrekken ook lange baan schaatsen. Ze wil het een keer in de week proberen om even iets anders te doen. Van een serieuze uitstap naar de lange baan is voorlopig nog geen sprake. Velzenboer zegt dat je nooit nooit kan zeggen, maar dat het antwoord op die vraag op dit moment nee is, omdat ze het shorttrekken nog het allermooiste vindt. Het weer, het is droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden vannacht. In de ochtend eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

niemand weet waarom de kille wind nog waaien zou. Maar ik weet dat ik van je hou. Niemand weet waarom de sterren vallen.

diversion. Let's

0: Bureaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Door Almeens met het NOS-journaal. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. Met bijna alle stemmen geteld gaat de rechtsradicale Flavio Bolsonaro aan kop met ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Omdat beiden geen absolute meerderheid hebben, is een tweede ronde nodig. De uitslag van de eerste ronde betekent wel dat 12 andere kandidaten afvallen. De voorsprong van Bolsonaro is verrassend. In veel peilingen werd uitgegaan van winst in de eerste ronde voor de progressieve Lula. Op 25 oktober gaan de Brazilianen opnieuw naar de stembus. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht, of ze zijn maar beperkt open. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen gewond. Ook werden honderden scholieren opgepakt. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS

0: door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaaleigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. Het weer droog, in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend eerst grijs, later meer zon. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: NOS-journaal. Een Nederlander is sinds mei minister van Justitie in een omstreden regering in Soedan. De Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said werd benoemd in een regering die is opgericht door de Rapid Support Forces, blijkt uit onderzoek van de NOS. Said zegt zijn politieke werk op vrijwillige basis te doen vanuit Nederland. Al ruim 3 jaar wordt in Soedan gevochten tussen strijders van de RSF en het officiële regeringsleger. Beide kanten begaan oorlogsmisdaden, maar de RSF wordt als de meest gewelddadige gezien. Vorig jaar riep de RSF een parallelle regering in het leven, maar die wordt internationaal niet erkend. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open, maar in de richting van Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Hij kreeg

0: De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Het weer droog, het kan mistig zijn. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend lost de mist snel op. Overdag is het dan zonnig met wat stapelwolken en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

plus expenses.

line of work.

Meer weten over een concert? Wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest? Of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Het is 5:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media is dat gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit. Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is de Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid en daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open, maar in de richting Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners scoorde de eerste in de 31ste minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer is nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken. En het wordt 19 tot 22 graden.

0: is een luchtig, informatief en gezellig radioprogramma. Jeroen Griekspoor en Peter Ludikhuizen praten met artiesten, columnisten en kunstenaars over creatie en inspiratie. Daarnaast hoor je opvallend regionieuws, de agenda en nieuwe singles en verse albumtracks. Dat is nog eens prettig kennismaken. Iedere maandagavond van 7 tot 9 in Maak Kennis Maandag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Verkeerssituatie Badhoevedorp, proef Nieuwe Meerdijk. Een auto vliegt in brand tijdens starten in Hoofddorp. Wethouder Marja Ruigrok heeft de verkeerssituatie in Badhoevedorp bekeken naar klachten over de proef op de Nieuwe Meerdijk. Sinds daar eenrichtingsverkeer geldt, ervaren bewoners van omliggende straten veel sluipverkeer. Ruim 500 bewoners tekenden inmiddels een petitie tegen de proef. Ruigrok begrijpt de zorgen, maar wil het experiment voorlopig voortzetten. De gemeente onderzoekt of doorgaand verkeer en snelheid afnemen en fietsers meer ruimte krijgen. Bewoners eisen beëindiging van de proef of strengere handhaving en aanvullende verkeersmaatregelen. Op het Hemertplein in Hoofddorp is woensdagavond een auto in brand gevlogen toen de eigenaar het voertuig wilde starten. De brandweer werd rond 6 uur gealarmeerd. Omstanders probeerden het vuur eerst met een poederblusser te doven, maar kregen de brand daarmee niet onder controle. De brandweer wist het vuur vervolgens snel te blussen. De auto liep flinke brandschade op, vooral onder de motorkap. Voor zover bekend raakte niemand gewond bij het incident. De exacte oorzaak van de brand is ook nog niet bekend. Dit was het dan weer, het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Nou, als de klok luidt, de tijd is. Ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me,

0: Wist je dat slimme zonwering helpt om energie te besparen? Met automatische bediening reageren screens en zonwering vanzelf op zon en temperatuur. Zo blijft je woning tot wel 7 graden koeler. Zelfs op warme dagen. Bij Ambiance Velota en Hoofddorp combineren we comfort, duurzaamheid en slimme technologie in zonwering op maat. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. De rechtsradicale Flavio Bolsonaro won de eerste ronde met 47%. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid. En dus komt er eind deze maand een tweede ronde. Het zal voor Lula moeilijk worden om die te winnen, verwacht correspondent Nina Jurna.
3: Omdat er een aantal andere kandidaten deze verkiezingen ook stemmen hebben binnengehaald. En dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban zullen zeggen van nou stem nou de feit.
2: Hij is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is een Soedanees-Nederlandse jurist, Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmijner scoorde de eerste in de 31ste minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na rust maakte Zirkzee in de 71ste minuut de tweede goal voor Oranje.
4: Als een echte spits staat Zirkzee daar op.
2: Oranje in de Nations League groep geëindigd als koploper. Het weer is nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak

Ik zal mijn vrienden niet vergeten. Want wie me lief is, blijft me lief. En waar ze wonen, moest ik weten. Maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en

Ik heb het altijd zo gedaan. Ik zou ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit.

blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. Laat me blijven wie ik ben.

Laat me

0: Griekspoor brengt de nieuwste nummers en albumreleases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw, zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Winnaars fotowedstrijd Visit Haarlemmermeer bekendgemaakt. De brandweer rukt uit voor gaslucht in Hoofddorp. En volop activiteiten tijdens de herfstvakantie. Afgelopen donderdag maakte wethouder Marja Ruigrok de winnaars van de Visit Haarlemmermeer fotowedstrijd bekend bij Masada in Nieuw-Vennep. Dit jaar draaide alles om het thema veerkrachtig en groen erfgoed. Er kwamen ruim 60 inzendingen binnen. De jury onder leiding van wethouder Ruigrok koos unaniem voor de foto die Jochem de Boer maakte van het Krukjesgemaal. Hierop schittert dit erfgoed tussen het groen, waardoor de geschiedenis tot leven komt. Voor de publieksprijs gingen de meeste stemmen naar de foto die Jeroen Verhoog maakte van Molen de Eersteling in Hoofddorp. Zijn foto kreeg maar liefst 104 van de 762 uitgebrachte stemmen. De winnende foto en 30 andere inzendingen zijn nog de hele maand oktober te zien in een speciale expositie in de passage van Zeepunt in Hoofddorp en bij winkelcentrum Getsewoud in Nieuw-Vennep. De brandweer is donderdagavond uitgerukt na een melding over een gaslucht in een pand aan de A4 in Hoofddorp. De melding kwam kort na 11 uur 's avonds binnen bij de alarmcentrale. Onder meer een tankautospuit werd ingezet om de situatie ter plaatse te onderzoeken. Ook de brandweer uit Rijzenhout werd gevraagd om bijstand te verlenen. Over de oorzaak van de gaslucht was op dat moment nog niets bekend. In de afgelopen 30 dagen werd de brandweer in totaal 37 keer naar Hoofddorp gestuurd. Van 10 tot en met 18 oktober staat Haarlemmermeer in het teken van herfstpret. Visit Haarlemmermeer bundelt activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen onder meer klimmen, boulderen, workshops volgen of met een elektrische twizzie op pad. Ook gezinnen hebben ruime keuze. Kinderen kunnen naar het Cinekit Festival, springen bij Jump Skills of een speurtocht doen in Hoofddorp. Daarnaast zijn er culinaire activiteiten zoals Proef Spaarwoudenpark. Het volledige programma staat op de website van Visit Haarlemmermeer. Dit was het dan weer, het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij VloerPlus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. VloerPlus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dorrel Megens met het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Dat meldt het CBS. Begin dit jaar was de totale schuld 28 miljard euro. Dat is 800 miljoen euro minder dan het jaar ervoor. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. Dat heeft volgens het CBS vooral te maken met het leenstelsel.
3: Dat zijn ook vooral veel oud-studenten en mensen die grotendeels of zelfs volledig studeren tijdens dat leenstelsel. Ja, dat leenstelsel is nu beëindigd, maar ja, het duurt wel even voordat de mensen die toen studeren hun studieschuld volledig hebben afbetaald. Dus er zitten nog steeds heel veel mensen bij met een hele flinke studieschuld.
2: De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen. Die koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De autoriteit pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. Nederland won gisteravond met 2-1 van Servië in de Nations League. Voor aanvoerder Virgil van Dijk was het zijn 100ste wedstrijd voor Oranje. Daarmee komt hij in een rijtje met grote voetballers. Van Dijk kan het nog amper geloven.
4: Ik ben trots. Het is een mooie mijlpaal. Het is iets wat ik nooit heb durven dromen. Omdat het voelde gewoon veel te ver weg om het ook maar in mijn hoofd, te laten toen ik...
2: Wesley Sneijder is nog altijd record international met 134 interlands. Het weer, de mist is op de meeste plekken weggetrokken. Het wordt vandaag zonnig afgewisseld door wat stapelwolken. 19 graden wordt het in het noorden en mogelijk 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Radio. En, je weet het,
1: same time, same place, same jazz.
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
2: Gemeentelijke belastingen stijgen in 2027... en speciale eenheden oefenen op Schiphol-Oost. Een gemiddeld huishouden met een eigen woning betaalt in Haarlemmermeer volgend jaar naar verwachting €1.226 aan gemeentelijke belastingen. De meeste tarieven stijgen met 3,4%. De toeristenbelasting, parkeerbelasting en het lichtgeld voor woonschepen blijven gelijk. Afvalstoffen en rioolheffing worden wel hoger. Het gemiddelde geldt voor een meerpersoonshuishouden met een restafvalcontainer van 140 liter. Ruim de helft heeft een kleinere container van 80 liter en betaalt gemiddeld €155 minder. Voor lage inkomens blijft kwijtschelding van de afvalstofheffing mogelijk. Op Schiphol-Oost is woensdagavond een grootschalige oefening gehouden met speciale eenheden. Onder meer NL Marsof en de dienst speciale interventies waren betrokken. Vanuit verschillende delen van het land reden voertuigen met zwaailicht en sirene naar de locatie. Ook een politiehelikopter vloog vanuit Den Helder naar Schiphol-Oost en bracht meerdere operators. Voor omstanders leek de inzet op een echt ernstig incident. De oefening werd bewust zo realistisch mogelijk uitgevoerd. Blauwe patronenhouders bij de wapens maakten duidelijk dat het om een oefening ging. Dit was het dan weer, het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Meerradio. Haarlemmermeer.
0: Onderweg non-stop muziek.

0: Wist je dat slimme zonwering helpt om energie te besparen? Met automatische bediening reageren screens en zonwering vanzelf op zon en temperatuur. Zo blijft je woning tot wel 7 graden koeler. Zelfs op warme dagen. Bij Ambiance Velota en Hoofddorp combineren we comfort, duurzaamheid en slimme technologie in zonwering op maat. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Met het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Begin dit jaar ging het om 28 miljard euro. Dat is 800 miljoen minder dan het jaar ervoor, meldt het CBS. Dat komt vooral door het stoppen van het leenstelsel en de terugkeer van de basisbeurs in 2023. Daardoor krijgen studenten weer studiefinanciering en daalt het aantal leningen. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen.
3: Terwijl heel veel scholen eigenlijk maar de een of de ander willen. En dat heeft tot gevolg dat er in sommige gevallen echt duizenden boeken gewoon in ongebruikt in de prullenbak verdwijnen.
2: Deze koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Komt de tweede ronde omdat er geen absolute meerderheid werd behaald. De kans dat Bolsonaro de tweede ronde wint is groot, volgens correspondent Nina Jurna.
4: Want andere kandidaten die ook winst hebben geboekt bij deze verkiezingen, dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban oproepen om bij die tweede ronde op Bolsonaro te stemmen.
2: Australië onderzoekt de co-piloot die vorige week aan boord van de vlucht tussen Dubai en Tel Aviv zijn gezagvoerder aanviel. Wordt onder andere gekeken of hij in Australië is geradicaliseerd, meldt de BBC. De man uit Oman kreeg volgens Australische media in 2014 een studentenvisum en studeerde de jaren erna in het land. Zijn visum werd in 2019 ingetrokken. Waarom is niet duidelijk. Het weer. Na het optrekken van de mist wordt het overal zonnig met af en toe wat stapelwolken. 19 graden in het noorden, mogelijk 22 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in het najaar. Meer Radio.
1: Onderweg non-stop muziek.

0: Heb jij een neus voor de journalistiek en schrijf je geweldige teksten? Dan zijn wij op zoek naar jou. Meer Radio zoekt nieuwe redacteuren voor het lokale nieuws. Op de radio en op de website. Je schrijft pakkende teksten voor onze nieuwslezers. Je hebt contact met politieke partijen, verenigingen, dorpsraden en sportclubs. En je regelt interessante interviews. Uiteraard word je prima begeleid door ervaren medewerkers. Lijkt het je leuk? Kom erbij en sluit je aan bij een fantastisch team van vrijwilligers. Meld je nu aan op redactie@meerradio.nl. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Verkeerssituatie Badhoevedorp, proef Nieuwe Meerdijk. Een auto vliegt in brand tijdens starten in Hoofddorp. Wethouder Marja Ruigrok heeft de verkeerssituatie in Badhoevedorp bekeken naar klachten over de proef op de Nieuwe Meerdijk. Sinds daar eenrichtingsverkeer geldt, ervaren bewoners van omliggende straten veel sluipverkeer. Ruim 500 bewoners tekenden inmiddels een petitie tegen de proef. Ruigrok begrijpt de zorgen, maar wil het experiment voorlopig voortzetten. De gemeente onderzoekt of doorgaand verkeer en snelheid afnemen en fietsers meer ruimte krijgen. Bewoners eisen beëindiging van de proef of strengere handhaving en aanvullende verkeersmaatregelen. Op het Hemertplein in Hoofddorp is woensdagavond een auto in brand gevlogen toen de eigenaar het voertuig wilde starten. De brandweer werd rond 6 uur gealarmeerd. Omstanders probeerden het vuur eerst met een poederblusser te doven, maar kregen de brand daarmee niet onder controle. De brandweer wist het vuur vervolgens snel te blussen. De auto liep flinke brandschade op, vooral onder de motorkap. Voor zover bekend raakte niemand gewond bij het incident. De exacte oorzaak van de brand is ook nog niet bekend. Dit was het dan weer, het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
3: Onderweg, non-stop muziek.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez leidt nu een minderheidsregering. Hij hoopt dat hij door de nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen in Spanje stonden gepland voor volgend jaar, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in bijvoorbeeld de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het is een van de voorstellen van staatssecretaris Aerts om kinderen online beter te beschermen. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. De Nederlandse chauffeur van de touringcar waarmee vorige maand een dodelijk ongeluk gebeurde in Zwitserland heeft voor het eerst publiekelijk gereageerd op de gebeurtenissen. De chauffeur, die ook raadslid is in de gemeente Montferland, noemt het een verschrikkelijke nachtmerrie voor de slachtoffers. Hij vertelt niet hoe het mis heeft kunnen gaan. Bij het ongeluk in de Zwitserse Alpen kwamen 5 Nederlanders om het leven. De autoriteit Consumenten en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook het digitale lesmateriaal erbij kopen. Deze koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De toezichthouder pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. Het weer: zonnig en droog, met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in het najaar. Meer Radio.
1: Tot 12 uur op de koffie.

0: Maya Condios. Nanina, goedemorgen.
1: Op de koffie met Ruud Kroes op Meer Radio.
0: Goedemorgen, welkom bij Op de Koffie. Een nieuw programma op Meer Radio. En wat kun je verwachten bij Op de Koffie? We hebben weer hele bijzondere berichten voor je. Maar ook Op de Koffie plaat. Kun je straks gaan aanvragen. Ik laat het je wel weten wanneer je dat kunt doen. Maar ook activiteiten die je kunt doen in Haarlemmermeer. We hebben nog een beetje sportnieuws. Maar de hoofdmoot is en blijft uiteraard muziek. Wat dacht je van Adele, Clouseau, Sting? En nu eerst Alex Warren, Fever Dream.

0: Dat was Adele met Rumor Has It.
1: De Koffieplaat op Meer Radio.
0: Jouw favoriete nummer, de Koffieplaat. Je kunt hem aanvragen, studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. Je weet het recept. Mocht je een leuke anekdote weten, laat ons gewoon weten. We horen het graag.

degene die thuis altijd de computer repareert? Of hoop je net zo goed te worden als Edwin Evers? Pak dan nu je kans. Meer Radio zoekt creatieve redactieleden, technici, ICT'ers en presentatoren. Geen ervaring is geen probleem. Je krijgt uitstekende begeleiding van onze ervaren medewerkers.

0: begin vandaag nog aan je radiocarrière. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Winnaars fotowedstrijd Visit Haarlemmermeer bekendgemaakt. De brandweer rukt uit voor gaslucht in Hoofddorp. En volop activiteiten tijdens de herfstvakantie. Afgelopen donderdag maakte wethouder Marja Ruigrok de winnaars van de Visit Haarlemmermeer fotowedstrijd bekend bij Masada in Nieuw-Vennep. Dit jaar draaide alles om het thema veerkrachtig en groen erfgoed. Er kwamen ruim 60 inzendingen binnen. De jury onder leiding van wethouder Ruigrok koos unaniem voor de foto die Jochem de Boer maakte van het Krukjesgemaal. Hierop schittert dit erfgoed tussen het groen, waardoor de geschiedenis tot leven komt. Voor de publieksprijs gingen de meeste stemmen naar de foto die Jeroen Verhoog maakte van Molen de Eersteling in Hoofddorp. Zijn foto kreeg maar liefst 104 van de 762 uitgebrachte stemmen. De winnende foto en 30 andere inzendingen zijn nog de hele maand oktober te zien in een speciale expositie in de passage van Zeepunt in Hoofddorp en bij winkelcentrum Getsewoud in Nieuw-Vennep. De brandweer is donderdagavond uitgerukt na een melding over een gaslucht in een pand aan de A4 in Hoofddorp. De melding kwam kort na 11 uur 's avonds binnen bij de alarmcentrale. Onder meer een tankautospuit werd ingezet om de situatie ter plaatse te onderzoeken. Ook de brandweer uit Rijzenhout werd gevraagd om bijstand te verlenen. Over de oorzaak van de gaslucht was op dat moment nog niets bekend. In de afgelopen 30 dagen werd de brandweer in totaal 37 keer naar Hoofddorp gestuurd. Van 10 tot en met 18 oktober staat Haarlemmermeer in het teken van herfstpret. Visit Haarlemmermeer bundelt activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen onder meer klimmen, boulderen, workshops volgen of met een elektrische twizzie op pad. Ook gezinnen hebben ruime keuze. Kinderen kunnen naar het Cinekit Festival, springen bij Gym Skills of een speurtocht doen in Hoofddorp. Daarnaast zijn er culinaire activiteiten zoals Proef Spaarwoudenpark. Het volledige programma staat op de website van Visit Haarlemmermeer. Dit was het dan weer, het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio.
0: Tot 12 uur, op de koffie.

0: Uit 1973, Chai Coltrane, Go Like Elijah.
1: Meer radio, koffieplaat.
0: De koffieplaat, die is aangevraagd door Anita. Anita die schrijft, er is voor mij maar één Nederlandse artiest die ik altijd kan horen, op ieder moment van de dag. En zeker met dit nummer. En dat is André Hazes senior. Anita, deze is voor jou. Je hebt hem zelf aangevraagd. André Hazes, zij gelooft in mij.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: Rock Your Body, Justin Timberlake.
2: Opmerkelijk nieuws.
1: De voorloper van de moderne LASIK-ooglaserbehandeling werd per toeval ontdekt toen een bijziende jongen betrokken raakte bij een vechtpartij. Zijn bril versplinterde en kleine glasscherven drongen door tot in zijn ogen. Nadat een arts het glas had verwijderd, bleek dat de minuscule sneetjes zijn hoornvlies hadden afgevlakt, waardoor zijn slechte gezichtsvermogen plotseling was genezen.

Dat was Alice Moyet, All Cried Out. Overigens in september was ze nog in Nederland voor een paar concerten. We gaan eruit dit uur met Ed Sheeran, Azizam. Tot straks, na het nieuws.

0: Wist je dat slimme zonwering helpt om energie te besparen? Met automatische bediening reageren screens en zonwering vanzelf op zon en temperatuur. Zo blijft je woning tot wel 7 graden koeler. Zelfs op warme dagen. Bij Ambiance Velota en Hoofddorp combineren we comfort, duurzaamheid en slimme technologie in zonwering op maat. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, melden het AD en 1Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving op de werkvloer worden gediscrimineerd. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. Hackers zijn binnengedrongen in het Deense bevolkingsregister. Ze hebben toegang gekregen tot de persoonsgegevens van ongeveer 8,8 miljoen mensen. Het ministerie van Digitale Zaken spreekt van een zeer ernstig incident. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSM-nummer. Wie er achter de hack zit, is nog niet bekend. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez leidt nu een minderheidsregering. Hij hoopt dat hij door nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen in Spanje stonden voor volgend jaar gepland, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Het weer. Zonnig en droog met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Fame hoorde je. Irene Cara.
1: Op de koffie met Ruud Kroes op Meer Radio.
0: Goedemorgen, we zijn aanbeland in het tweede uur van Op de Koffie. En wat kun je verwachten dit uur? We hebben weer hele bijzondere berichten voor je. We hebben ook nog wat sportnieuws. We gaan kijken welke wedstrijden er worden gespeeld in de Eredivisie. Want die gaat weer beginnen na de Nations League. En uiteraard leuke activiteiten die je kunt doen in Haarlemmermeer. En muziek, dat is de hoofdmoot. Jamie Miller, Swing Out Sister. Gerard de Normaal. Maar nu eerst The Angeles met America.

0: hoorde de White Stripes, Seven Nations Army.
1: Meer radio.
2: Sportnieuws.
0: Er wordt weer gevoetbald in de Eredivisie. Na de afgelopen weken de Nations League werd gespeeld. Allereerst op vrijdag PSV Heerenveen. En dan op zaterdag 10 oktober Go Ahead Eagles Sparta. Feyenoord AZ, de topper. Fortuna Sittard FC Twente en Ajax NEC. En op zondag FC Utrecht, Willem II, Telstar, ADO Den Haag, PEC Zwolle Cambuur en Excelsior FC Groningen.

0: Dat was Swing Out Sister in Op de Koffie met Breakout.
1: Meer radio duikt de geschiedenis in.
0: Koning Lodewijk de 18e van Frankrijk las graag de satirische krant Le Nain Jaune. Ondanks het feit dat het medium hem en zijn regering regelmatig belachelijk maakte. De koning las het blad niet alleen voor de informatie, maar ook omdat hij een groot liefhebber was van satire. Hij ging zelfs zover dat hij anoniem zelf artikelen instuurde om in de krant gepubliceerd te worden.

0: maak je zaterdagavond nog leuker met Jaap en Max on air. Jaap en Max on air. Met de showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Gemeentelijke belastingen stijgen in 2027 en speciale eenheden oefenen op Schiphol-Oost. Een gemiddeld huishouden met een eigen woning betaalt in Haarlemmermeer volgend jaar naar verwachting €1226 aan gemeentelijke belastingen. De meeste tarieven stijgen met 3,4%. De toeristenbelasting, parkeerbelasting en het lichtgeld voor woonschepen blijven gelijk. Afvalstoffen en rioolheffing worden wel hoger. Het gemiddelde geld voor een meerpersoonshuishouden met een restafvalcontainer van 140 liter. Ruim de helft heeft een kleinere container van 80 liter en betaalt gemiddeld €155 minder. Voor lage inkomens blijft kwijtschelding van de afvalstofheffing mogelijk. Op Schiphol-Oost is woensdagavond een grootschalige oefening gehouden met speciale eenheden. Onder meer NL Marsof en de dienst speciale interventies waren betrokken. Vanuit verschillende delen van het land reden voertuigen met zwaailicht en sirene naar de locatie. Ook een politiehelikopter vloog vanuit Den Helder naar Schiphol-Oost en bracht meerdere operators. Voor omstanders leek de inzet op een echt ernstig incident. De oefening werd bewust zo realistisch mogelijk uitgevoerd. Blauwe patronenhouders bij de wapens maakten duidelijk dat het om een oefening ging. Dit was het dan weer, het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. Meer Radio. De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Meer Radio, Haarlemmermeer. Tot 12 uur, op de koffie.

0: Santa Esmeralda, samen met Leroy Gomez en Don't Let Me Be Misunderstood.
1: Activiteitenkalender.
0: Op vrijdag 9 oktober draait in C. Nieuw-Vennep de film A Sad and Beautiful World. Tegen de achtergrond van een onrustig Libanon delen Nino en Jasmina al 3 decennia een diepe, maar onder druk staande liefde. Terwijl het land slingert tussen oorlog, hoop en verwoesting, klampt Nino zich vast aan het verleden en zoekt Jasmina een uitweg naar een nieuwe toekomst met onder andere de vraag of ze een kind willen. Verscheurd tussen liefde en overleven, moeten ze beslissen blijven of alles achterlaten. Deze indrukwekkende film kun je zien 9 oktober om 8 uur aan het Harmonieplein in Nieuw-Vennep.

0: Waarschijnlijk denk je, hey, dat nummer komt bekend voor. Nou, het is inderdaad van de serie Married with Children. Maar het nummer is van Frank Sinatra, uit de jaren 50 alweer. Love and Marriage.
1: Een bijzonder feitje van de andere kant van de oceaan.
0: In 1928 verloor Walt Disney de rechten op zijn personage Oswald, de Lucky Rabbit, aan Universal Pictures. Decennia later, in 2006, wilde de bekende sportverslaggever Al Michaels onder zijn contract bij Disney uit om voor NBC Universal te gaan werken. Disney die stemde hiermee in, maar stelde als harde eis dat zij de intellectuele eigendomsrechten op Oswald het konijn direct weer terug zouden krijgen.

Je hoorde Ella Langley. Ze staat al weken op nummer 1 in Amerika met Choose in Texas. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Op de Koffie. Straks tussen de bedrijven en vervolgens om 4 uur onderweg. We gaan eruit met een kunstwerkje uit begin jaren 70. De Duitse band Kraftwerk. Zij introduceerde de synthesizermuziek. Hier is Autobahn. Fijne dag. Tot snel. Hoi.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Zeker 16 bruggen in Nederland lopen risico om in te storten door het gebruik van een bepaald soort staal, blijkt het onderzoek van Follow the Money. Het gaat om bruggen met staaldraden die onder hoge spanning in het beton zijn verwerkt. Zogeheten voorspanstaal. Daarin kunnen makkelijk scheurtjes ontstaan waardoor zo'n brug kan instorten. Dat gebeurde 2 jaar geleden bij een brug in de Duitse stad Dresden. Rijkswaterstaat zegt dat het de risicobruggen in de gaten houdt en waar nodig maatregelen neemt. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, meldt het AD en 1Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving zelf worden gediscrimineerd op de werkvloer. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. De Nobelprijs voor Geneeskunde gaat dit jaar naar 2 Duitsers en een Amerikaan, heeft het Nobelcomité bekendgemaakt. Het gaat om Peter Hegemann, Georg Nagel en Karl Deisseroth. Ze krijgen de prestigieuze prijs voor hun ontdekkingen op het gebied van de optogenetica, een technologie om met behulp van licht zenuwcellen aan te sturen. De wetenschappers mogen met z'n drieën ruim 1 miljoen euro verdelen. De Nobelprijs wordt in december uitgereikt in Stockholm. De Nederlandse multinational AkzoNobel heeft een deel van het bedrijf verkocht aan het Japanse Nippon Paint. Het gaat om een onderdeel dat verf verkoopt in landen in Zuidoost-Azië, zoals Indonesië, Maleisië en Thailand. AkzoNobel krijgt 1,2 miljard euro voor de overname. Het weer, veel zon vandaag, er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de Bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Meer radio. Dit is Meer Radio. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Zondagmiddag zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Michel Onklin. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Verkeerssituatie Bad Hoevedorp, proef Nieuwe Meerdijk. Een auto vliegt in brand tijdens starten in Hoofddorp. Wethouder Marja Ruigrok heeft de verkeerssituatie in Bad Hoevedorp bekeken naar klachten over de proef op de Nieuwe Meerdijk. Sinds daar eenrichtingsverkeer geldt, ervaren bewoners van omliggende straten veel sluipverkeer. Ruim 500 bewoners tekenden inmiddels een petitie tegen de proef. Ruigrok begrijpt de zorgen, maar wil het experiment voorlopig voortzetten. De gemeente onderzoekt of doorgaand verkeer en snelheid afnemen en fietsers meer ruimte krijgen. Bewoners eisen beëindiging van de proef of strengere handhaving en aanvullende verkeersmaatregelen. Op het Hemertplein in Hoofddorp is woensdagavond een auto in brand gevlogen toen de eigenaar het voertuig wilde starten. De brandweer werd rond 6 uur gealarmeerd. Omstanders probeerden het vuur eerst met een poederblusser te doven, maar kregen de brand daarmee niet onder controle. De brandweer wist het vuur vervolgens snel te blussen. De auto liep flinke brandschade op, vooral onder de motorkap. Voor zover bekend raakte niemand gewond bij het incident. De exacte oorzaak van de brand is ook nog niet bekend. Dit was het dan weer, het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Wist je dat slimme zonwering helpt om energie te besparen? Met automatische bediening reageren screens en zonwering vanzelf op zon en temperatuur. Zo blijft je woning tot wel 7 graden koeler. Zelfs op warme dagen. Bij Ambiance, Velota en Hoofddorp combineren we comfort, duurzaamheid en slimme technologie in zonwering op maat. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Manning Sampersen met het NOS-journaal. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS. Beeldmateriaal van de bijeenkomst is gebruikt als propagandamateriaal. De komst van de man leidde tot grote onrust in de Soedanese gemeenschap in Nederland. De man is bij de RSF onder meer verantwoordelijk voor het inkopen van wapens. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger. Beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De organisatie van de conferentie heeft spijt betuigd. Na bijna 11 jaar kunnen mensen weer met de trein tussen Groningen en het Duitse Leer reizen. De internationale treinverbinding kwam stil te liggen nadat een schip tegen een spoorbrug was gebotst. Die raakte onherstelbaar beschadigd. Het bouwen van de nieuwe brug duurde erg lang, waardoor het traject al die tijd niet gebruikt kon worden. Het bevolkingsregister van Denemarken is gehackt. Volgens het ministerie van Digitale Zaken hebben hackers toegang gekregen tot de gegevens van bijna 9 miljoen Denen. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSM-nummer. Wie er achter de hack zit, is niet bekend. De Britse ex-prins Andrew is een juridische procedure gestart tegen de politie. Hij wil de huiszoekingsbevelen, die hebben geleid tot zijn arrestatie, nietig laten verklaren. De jongere broer van koning Charles werd in februari gearresteerd. Hij zou in zijn tijd als Brits handelsgezant gevoelige informatie hebben gedeeld met Jeffrey Epstein, de veroordeelde Amerikaanse zedendelinquent. Donderdag is er een besloten zitting in de zaak die Andrew heeft aangespannen. Het weer, veel zon vandaag. Er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: kan je geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club to Date. Kom bij de club, waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 7 en 10. Club to Date. Op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Bouw van 185 woningen in gemeente al meer dan 2 jaar niet gestart. En motorrijder ernstig gewond bij botsing in Hoofddorp. In Haarlemmermeer hadden in juni 185 woningen al meer dan 2 jaar een bouwvergunning zonder dat de bouw is begonnen. 2 jaar eerder waren dat er 34. Dat blijkt uit een telling van onderzoeksplatform geteld op basis van CBS-cijfers. Een bouwer moet de gemeente tenminste 2 werkdagen voor het begin van de bouw informeren. De gemeente zet de woning dan in de basisregistratie adressen en gebouwen op bouw gestart. Die status stelt mee in de cijfers waarmee Rijk en provincies de woningbouw volgen. Ontbreekt hij, dan staat een woning in aanbouw tot de oplevering te boek als vergunning die nog op de start wacht. Een motorrijder is zondagmiddag ernstig gewond geraakt bij een ongeval op de N201 ter hoogte van de kruising met de IJweg in Hoofddorp. De automobilist die bij de botsing betrokken was, is na het ongeval doorgereden en nog niet gevonden. Door de botsing werd de motorrijder gelanceerd. De motor kwam tegen een verkeerslicht tot stilstand. Op het wegdek bleven onder meer een bumper en kentekenplaat van de auto achter. Ambulancepersoneel heeft de motorrijder gestabiliseerd, waarna het slachtoffer is vervolgens met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De N201 was richting Heemstede als gevolg van het ongeluk een tijd lang afgesloten voor verkeer. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Vandaag schijnt de zon en blijft het overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar 1 graad of 20. En er waait daarbij een matige zuidwestenwind rond kracht 3. De komende periode is het wisselend bewolkt met nu en dan zon en het blijft droog. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS. De komst van de man leidde tot grote onrust bij de Soedanese gemeenschap in Nederland. De man is bij de RSF onder meer verantwoordelijk voor het inkopen van wapens. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger. Beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De organisatie van de conferentie in Den Haag heeft spijt betuigd. Op meerdere plekken in het land ging het luchtalarm niet op tijd af. Iedere eerste maandag van de maand worden de sirenes precies om 12 uur getest. In het Gooi ging het alarm 2 minuten later af, in Flevoland zelfs 7 minuten. In beide gevallen was het precies om 12 uur erg druk in de meldkamer van de hulpdiensten, meldt Omroep Flevoland. Die meldingen gaan voor. Het activeren van het luchtalarm gebeurt nog altijd handmatig. De Gaza-documentaire NASA is de komende 3 dagen niet te zien in de Nederlandse bioscopen. Dat gebeurt op verzoek van de makers. Ze zijn bang voor onveilige situaties. Ook zouden hun familieleden worden bedreigd. In Israël heeft de documentaire tot veel woede geleid. In de film vertellen Israëlische militairen anoniem op welke manier Israël aanvallen uitvoert in Gaza, ook op burgers. Daarbij wordt onder meer AI gebruikt. Woensdag is het 3 jaar geleden dat Hamas vanuit Gaza terreuraanvallen uitvoerde op Israël. Bijna 1200 mensen werden gedood. In Schiedam wordt nog een park onderzocht vanwege de plotselinge dood van een hond. Afgelopen tijd gingen 5 honden dood nadat ze werden uitgelaten in hetzelfde park. Dat park is deels afgegraven voor onderzoek. Nu is een 6e hond dood gegaan die alleen in een ander park was geweest. De doodsoorzaak van de honden wordt nog onderzocht. Het weer vanmiddag vrij zonnig en droog bij zo'n 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Shalom. Alibaba. Soms zijn er momenten dat ik aan je denk.

hebben we dus een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En die gaan we dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van, nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag. De beste 6 mogen volgend jaar mee naar Ierland. Ik zing het 1 keer voor en daarna moeten jullie het zingen. Vliegmaar mee, dan regelen we een dengel aan jou. Vliegmaar, dan regelen we een gouden leven voor jou. Ja.

0: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
1: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
0: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
2: Hey, die laatste die was van mij, hè?
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
3: Verdachte aangehouden na vondst lichaam in Haarlemmermeerse bos. En schikking bereikt over parkeren rond Pionier Bolstrein. De politie heeft vrijdag een 28-jarige man uit Haarlemmermeer aangehouden nadat eerder op de dag bij het Haarlemmermeerse bos het lichaam was gevonden van een 43-jarige man uit Amsterdam die door een misdrijf om het leven is gebracht. De Haarlemmermeerder wordt verdacht van betrokkenheid bij zijn dood. Het lichaam van de Amsterdammer werd vrijdagochtend door voorbijgangers gevonden langs een mountainbikepad ter hoogte van het parkeerterrein aan de Paviljoenslaan. De politie vraagt getuigen of mensen met camerabeelden om zich te melden. De politie is specifiek op zoek naar vrachtwagenchauffeurs en campers die op de parkeerplaats geparkeerd stonden. De verdachte zit in beperkingen. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met een advocaat. Omwonenden van het Pionier Bolstrein in Nieuw-Vennep hebben met projectontwikkelaar ZVM een schikking bereikt over het parkeren bij de bouw van Bols Quadrant. De afspraken voorzien in meer parkeerplaatsen en in een andere manier om parkeren in de parkeerhubs te financieren. Daardoor hoeven bewoners niet meer op zoek naar gratis parkeerplaatsen in omliggende wijken en is de introductie van betaald parkeren op de rest van het terrein niet meer nodig. De gemeente acht betaald parkeren op de rest van het Pionier Bolstrein noodzakelijk om bewoners van de nieuwbouw te dwingen hun auto in betaalde parkeerhubs te parkeren. De schikking neemt die noodzaak weg. Daarmee is een belangrijke aanleiding voor bewoners parkeren in de omliggende wijken weggenomen. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Vandaag schijnt de zon en blijft het overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar een graad of 20. En er waait daarbij een matige zuidwestenwind rond kracht 3. De komende periode is het wisselend bewolkt met nu en dan zon en het blijft droog. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: Meer Radio.
5: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Wist je dat slimme zonwering helpt om energie te besparen? Met automatische bediening reageren screens en zonwering vanzelf op zon en temperatuur. Zo blijft je woning tot wel 7 graden koeler. Zelfs op warme dagen. Bij Ambiance Velota en Hoofddorp combineren we comfort, duurzaamheid en slimme technologie in zonwering op maat. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het regeringsleger van Jemen is een tegenoffensief begonnen in de hoofdstad Sana'a. Die is bezet door de Houthis. Het offensief is onderdeel van een operatie om de opmars van de Houthis te stoppen. Na een wankelbestand leidde het geweld in Jemen deze zomer weer op. Met een grondoffensief namen de Houthis snel meerdere strategisch gelegen steden in. Daardoor kregen ze onder meer de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandab in de Rode Zee. Restaurant De Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren, bleek bij de uitreiking in Maastricht. Vorig jaar overleed sterrenchef Johnny Boer, die ook mede-eigenaar was van het restaurant. Volgens de Michelin-inspecteurs is zijn inspiratie nog altijd te voelen bij De Libreye. 2 restaurants in Nederland gingen dit jaar meteen naar 2 sterren. 7 nieuwe restaurants kregen 1 ster. De Gaza-documentaire NASA is de komende 3 dagen niet te zien in de Nederlandse bioscopen. Dat gebeurt op verzoek van de makers. Ze zijn bang voor onveilige situaties. In Israël heeft de documentaire tot veel woede geleid. In de film vertellen Israëlische militairen anoniem op welke manier Israël aanvallen uitvoert in Gaza, ook op burgers. Woensdag is het 3 jaar geleden dat Hamas vanuit Gaza terreuraanvallen uitvoerde op Israël. Bijna 1200 mensen werden gedood. Op meerdere plekken in het land ging het luchtalarm niet op tijd af. Iedere eerste maandag van de maand worden de sirenes precies om 12 uur getest. In het Gooi ging het alarm 2 minuten later af, in Flevoland zelfs 7 minuten later. In beide gevallen was het precies om 12 uur erg druk in de meldkamer bij de hulpdiensten, meldt Omroep Flevoland. Het activeren van het luchtalarm gebeurt nog altijd handmatig. Het weer, vanmiddag zonnig en droog, bij zo'n 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen eerst mist, later geregeld zon met in het noorden wat meer bewolking. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: echte vinylliefhebber? Luister dan goed. Bij Club To Date geven we elke maand een nieuwe plaat weg in samenwerking met In Front Records. Misschien scoor jij wel die ene must-have voor je collectie. Wat je moet doen? Simpel. Volg Meer Radio op social media en laat ons onder de actiepost weten waarom jij die plaat verdient. Wie weet draait deze track binnenkort bij jou op de platenspeler. Mis het niet. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Meeste nieuwbouw in afgelopen jaren onbetaalbaar voor middeninkomens. En eerste nieuwe Airbus van KLM op Schiphol aangekomen. Van alle huizen die tussen 2021 en 2024 in Haarlemmermeer zijn gebouwd, was 28% betaalbaar voor lage en middeninkomens. Dat zijn koopwoningen die maximaal €420.000 kosten en huurhuizen van maximaal €1.228 huur per maand. Volgens een nieuwe wet moet straks 2/3 van alle nieuwbouw betaalbaar zijn. Haarlemmermeer haalde die norm de afgelopen jaren dus nog niet. De nieuwe regels golden tussen 2021 en 2024 overigens nog niet, maar gaan wel gelden voor de woningbouwprojecten die tot en met 2045 23.000 nieuwe woningen moeten opleveren. Dat Haarlemmermeer de afgelopen jaren minder betaalbare huizen heeft gebouwd dan de nieuwe norm komt vooral door het lage aantal betaalbare koopwoningen. Huurhuizen waren meer betaalbaar. De eerste van 22 door KLM bestelde Airbus A350 vliegtuigen is vorige week vrijdag op Schiphol aangekomen. De A350 vervangt de verouderde Airbus A330. Het kleinste toestel waarmee KLM naar lange afstandsbestemmingen vliegt. Het nieuwe toestel is een belangrijke stap in de geplande vlootvernieuwing van KLM, omdat het stiller, schoner en zuiniger is. KLM krijgt er dit jaar nog één, volgend voorjaar weer twee. Het eerste toestel heeft de naam De Nachtwacht gekregen. Een tegenvaller voor KLM is dat de lichtstoelen in de businessclass van het toestel nog niet zijn goedgekeurd door de Europese toezichthouder en daarom tot volgend voorjaar niet mogen worden gebruikt. Naast 22 passagierstoestellen heeft KLM ook 3 vrachtversies van de A350 besteld. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Vandaag schijnt de zon en blijft het overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar een graad of 20. En er waait daarbij een matige zuidwestenwind rond kracht 3. De komende periode is het wisselend bewolkt met nu en dan zon en het blijft droog. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bij de onderwijsprotesten in Frankrijk is een jongen van 15 zwaar gewond geraakt. Hij verloor een hand toen een flitsgranaat ontplofte. Dat gebeurde in de stad Lens, in het noorden van het land. De politie had de granaat gegooid naar scholieren die stenen en vuurwerk naar agenten gooiden. In Frankrijk wordt sinds vorige week op scholen gedemonstreerd tegen problemen in het onderwijs. De meeste demonstraties verlopen vreedzaam, maar op sommige plekken lopen ze uit op geweld. De Noorse regering gaat camerabrillen tijdelijk verbieden in een deel van de openbare ruimte. In de tussentijd wil Noorwegen onderzoeken hoe er geschikte regelgeving voor de brillen kan komen. Zo'n slimme bril ziet eruit als een gewone bril, maar heeft een ingebouwde camera, microfoon en AI-assistent. Zo kunnen mensen makkelijk worden gefilmd of gefotografeerd zonder dat ze dit doorhebben. Het verbod in Noorwegen gaat onder meer gelden in parken en winkelcentra en kan ook toegepast worden in ziekenhuizen en kleedkamers. Restaurant Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren, bleek bij de uitreiking in Maastricht. 2 restaurants gingen dit jaar meteen naar 2 sterren, Azuriet in Delft en Sui in Schin op Geul. 7 nieuwe restaurants kregen 1 ster. Het regeringsleger van Jemen is een tegenoffensief begonnen in de hoofdstad Sana'a. Die is bezet door de Houthis. Het offensief is onderdeel van een operatie om de opmars van de Houthis te stoppen. Na een wankel bestand laaide het geweld in Jemen deze zomer weer op. Met een grondoffensief namen de Houthis snel meerdere strategisch gelegen steden in. Daardoor kregen ze onder meer de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandab in de Rode Zee. Het weer, het is zonnig en droog bij 19 tot 22 graden. Morgen eerst mistig, daarna geregeld zon met in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek.
1: Onderweg, Martin van Golen.

0: Madonna.
1: Like a Virgin.
2: Goedemiddag.
3: Meer Radio is onderweg in Haarlemmermeer. Met de actualiteit van vandaag, nieuws vanuit de gemeente en achtergronden.
0: En op deze maandag heb ik weer een... Onderweg. Kijk eens, het was dat ding in praat.
1: Goedemiddag, welkom bij Onderweg tussen 4 en 6. En we herhalen dit programma trouwens morgenochtend ook nog een keer. Dus mocht je het einde niet halen, kun je morgenochtend gewoon nog naar Onderweg luisteren. We zitten behoorlijk vol. Ik heb een aantal leuke reportages. Onder andere eentje over woningen en over energie. Fijn, alle lokale items die voor jou belangrijk zijn. Blijf lekker luisteren. Tot 6 uur leg ik dit voor je neer. En zoals je gewend bent bij mijn radio... Elke dag tussen 4 en 6 is er Onderweg in de middag. En dan de volgende ochtend wordt dat tussen 8 en 10 dunnetjes overgedaan. Dus of je nou naar huis rijdt om te gaan eten of van huis rijdt om te gaan werken, je kunt altijd naar Onderweg luisteren. En natuurlijk gelardeerd met geweldig lekkere muziek. Wat dacht je van John en Vangelis? Ik zou bij de radio blijven.

Met de playlist van je radio's, die kan je niets missen. Dat is wel duidelijk uit. Found My Way Home, John Vangelis hier bij Onderweg. Maar je luistert natuurlijk Onderweg voor de nieuws. Berichtjes. En ik heb er eentje gevonden hoor. In Haarlemmermeer hebben in juni 185 woningen al meer dan 2 jaar een bouwvergunning zonder dat de bouw is begonnen. 2 jaar eerder waren dat er 34. Dat blijkt uit de telling van een onderzoeksplatform op basis van CBS-cijfers. Dus er worden woningen, bouwvergunningen zonder dat er gebouwd wordt. Een bouwer moet bij de gemeente tenminste 2 werkdagen voor het begin van de bouw informeren. De gemeente zet de woningen dan op een basisregistratie, adressen en gebouwen op bouw gestart. Die status telt mee in de cijfers waarmee de rijke provincies de woningbouw volgen. Ontbreekt hij, dan staat een woning in aanbouw tot de oplevering te boek als vergunning die nog op start wacht. En daar is dus een ongelofelijke toename van dit jaar. En we weten dat woningbouw zowel landelijk, maar zeker ook in de Haarlemmermeer een hot item is. Wie weet worden ze snel gebouwd en komen we tot een goed einde. Fijne muziek, Tony Smith heb ik voor je klaarstaan. Ik heb zometeen een leuke reportage van Schiphol.

0: uit een andere streek, maar toch een heel leuk plaatje. Skik op fietsen. Volgens mij is het Fries toch? Of is het Drens? Daar wil ik vanaf zijn. Ik kom uit te halen met meer. Afgelopen zomer nam Schiphol een nieuwe installatie in gebruik om PFAS-vervuilde grond te reinigen. Tijdens een open dag mochten omwonenden een kijkje nemen bij de installatie en kregen ze uitleg over hoe het proces werkt. Onze verslaggever Jack Iziger was erbij en nam een kijkje achter de schermen.
1: Tijdens een open dag konden omwonenden zien hoe de nieuwe PFAS-reinigingsinstallatie op Schiphol werkt. Met de installatie wordt zo'n 200.000 ton vervuilde grond gereinigd die op de luchthaven ligt opgeslagen. De vervuiling ontstond onder meer door blusschuim dat vroeger werd gebruikt bij branden en oefeningen. Meer Radio sprak met bodemspecialist van Schiphol, Annemarie van Biemen.
2: Eigenlijk is het een hele grote scheider. De grond van Schiphol bestaat voor een deel uit zand en voor een deel uit klei. En de installatie scheidt die fracties van elkaar. Dan komt er heel veel water in grote snelheid doorheen. Die weekt de PFAS los van de grond. En dan komt het zand er schoon uit. Zodanig schoon dat we het kunnen hergebruiken. Voordat het kleideel gaat dat helaas nog niet. En die moeten we helaas nog steeds afvoeren.
3: En is die 200.000 ton, is dat nou alles of is dat het tipje van de ijsberg?
2: Nou, het is ook zeker geen tipje van de ijsberg. Het is echt wel substantieel. Maar er zitten op plekken nog PFAS waar we helaas nog niks mee kunnen. Dus er blijft helaas nog een restopdracht over. We hebben er hier op Schiphol en zeker in deze installatie alles aan gedaan om te voorkomen dat er op enige plek ook maar PFAS in het milieu komt. En dat monitoren we ook in het grondwater. Daar hebben we de eerste paar rondes ook al van gehad. En daar blijkt ook uit dat er niks in het grondwater terechtkomt vanuit deze installatie of een van de andere opslagplaatsen op Schiphol.
1: Bijna iedereen die wij spraken reageerde positief. Hans Spijker, lijsttrekker van 1 Haarlemmermeer, was echter niet overtuigd van de veiligheid van de installatie.
4: Dit klinkt prachtig. Het is een beeldschoon systeem zoals het wordt gepresenteerd. Maar we moeten zekerheid hebben. Dit was een nulpunt, maar straks moeten we de werkelijkheid weten. We willen niet weten dat het verkeerd is gegaan. Ja, het was een mooi idee, maar helaas, iedereen is ziek geworden. Dat kan niet.
3: Ja, want waar ben je nou uiteindelijk bang voor, Hans?
4: Dat het helaas niet allemaal goed loopt. En dat als er bij een foutje, dat straks hier de gemeente, hier het dorp of de hele gemeente onder de PFAS zit. En dat wil ik niet.
1: Schiphol heeft meer radio laten weten waar het PFAS-houdende restproduct terechtkomt. Het gaat om zo'n 50.000 ton vervuild slip dat wordt opgeslagen bij een afvalverwerker in Middenmeer.
0: 50.000 ton PFAS houdend slip is natuurlijk niet niks. En omgerekend gaat het om zo'n 50 miljoen kilo. Dat is samen ongeveer 2000 volle vrachtauto's. Dat moet allemaal naar een afvalverwerker in de Middenmeer worden verscheept. Schiphol staat de komende tijd dus voor een flinke opgave.

0: Iedere zondagmiddag presenteert Ton van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben het Cilia Romli in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
7: Bouw van 185 woningen in gemeente al meer dan 2 jaar niet gestart. En motorrijder ernstig gewond bij botsing in Hoofddorp. In Haarlemmermeer hadden in juni 185 woningen al meer dan 2 jaar een bouwvergunning zonder dat de bouw is begonnen. 2 jaar eerder waren dat er 34. Dat blijkt uit een telling van onderzoeksplatform geteld op basis van CBS-cijfers. Een bouwer moet de gemeente tenminste 2 werkdagen voor het begin van de bouw informeren. De gemeente zet de woning dan in de basisregistratie adressen en gebouwen op bouw gestart. Die status stelt mee in de cijfers waarmee Rijk en provincies de woningbouw volgen. Ontbreekt hij, dan staat een woning in aanbouw tot de oplevering te boek als vergunning die nog op de start wacht. Een motorrijder is zondagmiddag ernstig gewond geraakt bij een ongeval op de N201 ter hoogte van de kruising met de Eiweg in Hoofddorp. De automobilist die bij de botsing betrokken was, is na het ongeval doorgereden en nog niet gevonden. Door de botsing werd de motorrijder gelanceerd. De motor kwam tegen een verkeerslicht tot stilstand. Op het wegdek bleven onder meer een bumper en kentekenplaat van de auto achter. Ambulancepersoneel heeft de motorrijder gestabiliseerd, waarna het slachtoffer is vervolgens met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De N201 was richting Heemstede als gevolg van het ongeluk een tijd lang afgesloten voor verkeer. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Vandaag schijnt de zon en blijft het overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar een graad of 20. En er waait daarbij een matige zuidwestenwind rond kracht 3. De komende periode is het wisselend bewolkt met nu en dan zon en het blijft droog. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
8: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Onderweg, Martin van Golen.

0: We openden de tweede helft van het eerste uur met The Logical Song van Supertramp. Fijn plaatje. En ook Angels van Robbie Williams verdween net op de achtergrond.
1: Meer Radio is onderweg in Haarlemmermeer. Met de actualiteit van vandaag, nieuws vanuit de gemeente en achtergronden. Tot 6 uur onderweg.
0: Onderweg. Dus we hebben nog even te gaan en ik heb voldoende nieuws. Ik dacht bij mezelf, ik gooi er nu maar eventjes een berichtje uit. De eerste van 22 door KLM bestelde Airbus vliegtuig is vorige week vrijdag op Schiphol aangekomen. Het nieuwe toestel is een belangrijke stap in de geplande vlootvernieuwing van KLM, omdat het stiller, schoner en zuiniger is. En KLM krijgt er dit jaar nog 1 en volgend jaar weer 2. De eerste toestel heeft de naam De Nachtwacht gekregen. Een tegenvaller voor KLM is dat de lichtstoelen in de businessclass van het toestel nog niet zijn goedgekeurd door de Europese toezichthouder en daarom tot volgend voorjaar niet mogen worden gebruikt. Daar zullen wij als presentator van Meer Radio niet zo heel veel last van hebben, laat ik zeggen. Naast de 32 passagierstoestellen heeft de KLM ook nog 3 vrachtversies van de A350 besteld. Aldus Ruud de Wever, die voor dit berichtje heeft gezorgd. Ik heb nog veel meer berichten, onder andere ook nog voetbaluitslagen, voetbalberichtje. Ik heb nog over het energieloket, zoals eerder vermeld, ook nog wat. Dus ik zou lekker naar onderweg blijven luisteren. Want aan de muziek zal het zeker niet liggen. Leuk dat je luistert. Tot 6 uur dus onderweg.
1: Tot 6 uur. Onderweg. Met Martin van Golen. Martin van Golen op Meer Radio.

three. Come on, girl.

0: Kylie Minogue.
1: Onderweg nieuws.
0: Dat is misschien opgevallen afgelopen weekend. Gisteren zelfs. Motorrijder is gistermiddag ernstig gewond geraakt bij een ongeval op de N201. Ter hoogte van de kruising met de Eiweg hier in Hoofddorp. De automobilist die bij de botsing betrokken was, is na een ongeval doorgereden en nog niet gevonden. Door de botsing werd de motorrijder gelanceerd en de motor kwam tegen het verkeerslicht tot stilstand. Op het wegdek bleven onder meer een bumper en een kentekenplaat van de auto achter. Ambulancepersoneel heeft de motorrijder gestabiliseerd, moet ik zeggen. Maar na het slachtoffer is vervolgens met spoed naar het ziekenhuis is gebracht. De N102 was richting Heemstede als gevolg van het ongeval een tijd lang afgesloten. Dat mocht jou misschien opgevallen zijn. En dat was dus de reden waarom je gistermiddag wat moeite had om vanuit vanop de N201 vanuit Hoofddorp richting Heemstede te kunnen rijden. Ik heb nog een bericht voor je. Omwonenden van Pionier Bolsterrein in Nieuw-Vennep hebben met projectontwikkelaar ZVM een schikking bereikt over het parkeren bij de bouw van de Bols Kwadrant. Afspraken voorzien in meer parkeerplaatsen en in een andere manier om parkeren in het parkeerhubs te financieren. Daardoor hoeven bewoners niet meer op zoek naar gratis parkeerplaatsen in omliggende wijken en is de introductie van betaald parkeren op de rest van het terrein niet meer nodig. De gemeente achtte betaald parkeren op de rest van de Pionier Bolsterrein noodzakelijk om bewoners van de nieuwbouw te dwingen hun auto in bepaalde parkeerhubs te parkeren. De schikking neemt die noodzaak weg en daarmee is een belangrijke aanleiding voor bewoners parkeren in de omliggende wijken weggenomen. Aldus het bericht van Ruud de Wever. Dit is Kylie Minogue.

Langzaam werken we toen naar het tweede uur onderweg. Waar je ook lekker naar blijft luisteren. Daar heb ik iets van de energie-serie, een aflevering van staan. Ik heb nog voetbaluitslagen. Die had ik trouwens al eerder beloofd. Maar je weet hoe het gaat bij radio. Beloven doen we zeker, maar je moet wel even lekker blijven luisteren. Ik start nog even een fijne klassieker in. De live versie van de Eagles Hotel California. Daarna gaan we naar het landelijke nieuws van 5 uur luisteren. En zijn we daarna terug nog met een uurtje onderweg.

0: Wist je dat slimme zonwering helpt om energie te besparen? Met automatische bediening reageren screens en zonwering vanzelf op zon en temperatuur. Zo blijft je woning tot wel 7 graden koeler. Zelfs op warme dagen. Bij Ambiance Velota in Hoofddorp combineren we comfort, duurzaamheid en slimme technologie in zonwering op maat. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Putten met het NOS-journaal. De wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet is opnieuw langer geworden. In de eerste helft van dit jaar kwamen er ruim 300 bedrijven en organisaties bij. Inmiddels zijn er 15.500 wachtenden, blijkt uit nieuwe cijfers van de netbeheerders. Vooral in Utrecht lopen de wachttijden op. Toch is er volgens de netbeheerders ook wat goed nieuws. De wachtlijsten groeien minder hard en in sommige regio's zijn ze aan het dalen. Bij een brand aan boord van een vrachtschip op de Zwarte Zee zijn 2 mensen omgekomen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken van Roemenië zijn 11 bemanningsleden gered. Het schip is gezonken. President Zelensky van Oekraïne zegt dat de brand is ontstaan door een Russische droneaanval. Volgens hem was het een Turks schip met graan. Een van de doden zou de kapitein van het schip zijn. Een man die jarenlang ruzie had met zijn ex is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 maanden. De ruzie ging met name over het ouderlijk gezag van de dochter. Om zijn zin te krijgen bestookte de 42-jarige man zijn ex met telefoontjes, brieven en kaarten. Ook kwam die ongewenst bij de vrouw aan de deur. Volgens de man ging zijn ex vreemd en had hij zichzelf ten doel gesteld om haar het leven zo zuur mogelijk te maken. Ook uit wraak omdat hij zijn kinderen niet meer kon zien. De FBI heeft op de luchthaven van Los Angeles een vrouw gearresteerd die de zoon van de Taiwanese president zou hebben bespioneerd. Dat zou zijn gedaan in opdracht van China. De vrouw woont in de VS en zou onder meer foto's, video's en kenteken-informatie van de zoon hebben verzameld en naar China gestuurd. Volgens de FBI handelde de vrouw niet alleen. Peking beschouwt China, Taiwan als onderdeel van China. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht in het noorden toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek.
1: Onderweg, Martin van Golen.

0: afgelopen maand veel in het, helaas veel in het nieuws geweest met 9to5. Nou ja, het is na 5, je bent onderweg naar huis. Of misschien ben je, als je de herhaling van deze uitzending luistert, wel weer onderweg naar je werk. Om een goede 9to5er voor te kunnen leggen.
1: Meer Radio is onderweg in Haarlemmermeer. Met de actualiteit van vandaag, nieuws vanuit de gemeente en achtergronden. Tot 6 uur. Onderweg.
0: Ik heb een aflevering van het energie-serie, zoals we dat noemen. Over het energieloket. Een leuke bijdrage van mijn collega Jack Iziger. Die heeft daar een leuke reportage van gemaakt. Die komt voorbij. De veelbeloofde voetbaluitslagen, inderdaad, die komen ook dit uur voorbij. Althans, want ik heb niet een voetbaluitslag. Van uit SV Hoofddorp. Bericht over buurtuinen. En er zit misschien nog wel een ander leuk bericht bij. Wat je uiteindelijk alleen maar zult horen als je blijft luisteren. En dat vinden wij sowieso heel leuk om te luisteren. Welkom, nog tot 6 uur is hier onderweg. Of ga ik dat zo meteen nog een keer zeggen?
1: Tot 6 uur. Onderweg. Met Martin van Golen. Martin van Golen. Op Meer Radio.

0: Long and Winding Road. Dus George Harrison's bijdrage aan de Beatles.
1: Onderweg. Politieberichten.
0: Ik heb één politiebericht. De politie heeft van vrijdag een 28-jarige man uit Haarlemmermeer aangehouden. Nadat eerder op die dag bij het Haarlemmermeerse bos het lichaam was gevonden van een 43-jarige man uit Amsterdam. Die door een misdrijf om het leven is gebracht. De Haarlemmermeerder wordt verdacht van betrokkenheid bij zijn dood. Het lichaam van de Amsterdammer werd vrijdagochtend door voorbijgangers gevonden langs het mountainbikepad ter hoogte van het parkeerterrein aan de Paviljoenlaan. De politie vraagt getuigen of mensen met camerabeelden op om zich te melden. De politie is specifiek op zoek naar vrachtwagenchauffeurs en campers die daar op het parkeerplaats geparkeerd stonden. Verdachte zit in beperking en dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Nou, mocht jij dus op vrijdagochtend daar gestaan hebben met een vrachtauto of heb jij daar een camper staan met een cameraatje, meld je dan bij de politie in de Haarlemmermeer.

0: Samen met een rijdend energieloket Halen we meer maken we een serie reportages over energie. En dit keer ging onze verslaggever naar de jaarmarkt in Vijfhuizen. En op die gezellige markt sprak hij met bezoekers over thuisbatterijen en had een gesprek met een energiecoach Pim Snoeks over de mogelijkheden van een thuisbatterij en wanneer dit dan wel verstandige, wanneer dit een verstandige keuze zou kunnen zijn.
1: Thuisbatterijen snap ik niks van en daar heb ik nog even geen zin in. Ik weet niet eens waar het voor is eigenlijk. Waarom moet je een batterij nemen? Ik heb wel een batterij in mijn lampjes, maar en ik moet mijn hele huis ook nog met een batterij.
2: U hoort het. Niet iedereen op de jaarmarkt in Vijfhuizen is bekend met de thuisbatterij. Het rijdend energieloket is vandaag aanwezig om daar verandering in te brengen.
3: Vandaag geven we energieadvies, vragen van de mensen beantwoorden. En veel vragen gaan natuurlijk over de thuisbatterij tegenwoordig. Warmtepomp en hoe ze van het gas af kunnen.
2: Wat voor advies geeft u dan zoal?
3: Ja, de thuisbatterij wat veel mensen vragen. Het is meer vanuit de emotie dat het salderen nu stopt. Maar financieel gezien komt het eigenlijk niet uit.
2: Nee, want wat is uw advies dan als het gaat om die thuisbatterij?
3: Niet doen. Alleen doen als het je hobby is. Of je vindt het niet erg dat het geld kost. Maar eigenlijk niet doen.
2: Heeft u wel eens nagedacht over de aanschaf van een thuisbatterij?
4: Ja, daar heb ik zeker over nagedacht. Maar toen ik echt ging bekijken en berekenen of ik daar een baat bij heb. Ik heb 30 zonnepanelen, maar ik heb ook 2 batterijen op auto's. Of twee elektrische auto's en die rijden op een batterij. Dus alles wat ik overhoud, dan stop ik in mijn auto.
2: Kijk, dat is slim gedacht. Dus voor u is een thuisbatterij in die zin een beetje overbodig?
4: Ja, ik denk dat die voor mij gewoon overbodig is. Als ik slim laad, als de zon schijnt, dan heb ik eigenlijk hetzelfde effect als wanneer ik een thuisbatterij zou aanschaffen.
2: De thuisbatterij, die zorgt ervoor dat je je energie kan opslaan die van je zonnepaneel afkomt. Zijn jullie daar al mee bezig geweest?
5: Nou nee, maar nu je het zegt, ga ik wel even iets inbrengen.
6: Ik ben 72 en misschien heb ik nog 10 jaar te leven, dus ik ga dat allemaal niet meer doen in mijn huis.
2: De thuisbatterij?
7: Ja, geen idee.
2: Zo beleeft iedereen op de jaarmarkt een hele informatieve, maar vooral hele gezellige middag.
1: Ik ga met de fiets, wel elektrisch. Daar zit wel een batterij in.
0: Ja, zo te horen uit Jack inderdaad een hele goede tijd daar op de Vijfhuizermarkt. Het rijdend energieloket Halen meer komt de komende tijd op verschillende plekken in de polder langs. Eerst volgende stop zijn morgen, dinsdag 6 oktober, van 10 tot 1 uur in winkelcentrum Viermeren in Hoofddorp. Binnen de roltrappen en op woensdag 7 oktober van 9:30 tot 10:30 op de Weekmarkt in Tolenburg. Je kunt daar terecht voor al je vragen over energie en besparen. Dus dinsdag 6 oktober, als je naar de ochtenduitzending, deze ochtenduitzending herhaling, is het dus vandaag 6 oktober. Maar 6 oktober van 10 tot 1 in winkelcentrum Viermeer in Hoofddorp, binnen bij de roltrappen. En op woensdag 7 oktober van 9:30 tot 10:30 op de Weekmarkt in Tolenburg. Reportage was van Jack Iziger, die, zoals gezegd, in Vijfhuizen het best naar zijn zin had.

0: Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Verdachte aangehouden na vondst lichaam in Haarlemmeerse bos. En schikking bereikt over parkeren rond Pionier Bolsterrein. De politie heeft vrijdag een 28-jarige man uit Haarlemmeer aangehouden nadat eerder op de dag bij het Haarlemmeerse bos het lichaam was gevonden van een 43-jarige man uit Amsterdam die door een misdrijf om het leven is gebracht. De Haarlemmermeerder wordt verdacht van betrokkenheid bij zijn dood. Het lichaam van de Amsterdammer werd vrijdagochtend door voorbijgangers gevonden langs een mountainbikepad ter hoogte van het parkeerterrein aan de Paviljoenslaan. De politie vraagt getuigen of mensen met camerabeelden om zich te melden. De politie is specifiek op zoek naar vrachtwagenchauffeurs en campers die op de parkeerplaats geparkeerd stonden. De verdachte zit in beperkingen. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met een advocaat. Omwonenden van het Pionier Bolsterrein in Nieuw-Vennep hebben met projectontwikkelaar ZVM een schikking bereikt over het parkeren bij de bouw van Bols Quadrant. De afspraken voorzien in meer parkeerplaatsen en in een andere manier om parkeren in de parkeerhubs te financieren. Daardoor hoeven bewoners niet meer op zoek naar gratis parkeerplaatsen in omliggende wijken en is de introductie van betaald parkeren op de rest van het terrein niet meer nodig. De gemeente acht betaald parkeren op de rest van het Pionier Bolsterrein noodzakelijk om bewoners van de nieuwbouw te dwingen hun auto in betaalde parkeerhubs te parkeren. De schikking neemt die noodzaak weg. Daarmee is een belangrijke aanleiding voor bewoners parkeren in de omliggende wijken weggenomen. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Vandaag schijnt de zon en blijft het overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar een graad of 20. En er waait daarbij een matige zuidwestenwind rond kracht 3. De komende periode is het wisselend bewolkt met nu en dan zon en het blijft droog. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio.
3: Haarlemmermeer. Onderweg Martin van Golen.

0: mogen hebben, YouTube.
1: Zullen we nou die sporthuis, dat sportverhaaltje maar eens even doen?
2: Onderweg. Onderweg. Onderweg. Sportnieuws. Sportnieuws.
1: Het ambitieuze SJC uit Noordwijk heeft de Hoofddorpse zondagmiddag op een zware nederlaag getrakteerd. De ploeg van Jorg Smeets, die uitkomt in de vierde divisie, ging met 6-2 onderuit. In de tweede klasse deelde KGA uit Lissebroek de punten met gastheer Voorholte. SCPB uit Batuverdorp ontving thuis Roda 23 uit Amstelveen. Dat is toch een beetje een streekderby. En verloor. Het werd in Batuverdorp 1-3. En in de derde klasse ging DSOV uit Vijfhuizen op bezoek bij SDZ. Dat is in Amsterdam-West. De ploeg verloor met 4-1. Zwanenburg rekende thuis af met TDS. Ook in Amsterdam-West. Het werd 5-3. In de derde klasse deelde Dios de punten met Doco S. Zo schrijft het echt. En SCW won op eigen terrein en Rijzenhout nipt met 1-0 van Vitesse Delft. In de vierde klasse verloor FC VVV thuis van SV Overbos. Nieuw-Vennepse Hoofddorp derby. Was in dezelfde competitie 4-1 te sterk voor Sporting Attrigum. Uit Beverwijk. Zal ik dat even opnieuw doen? In de vierde klasse verloor FC VVV thuis. Dat is FC VVC van SVU. Ik heb daar de uitslag niet van. En Overbos was in dezelfde competitie met 4-3 te sterk voor Sporting Attrigum uit Beverwijk. Nou, zo heb ik het allemaal. Uno natuurlijk nog. Zorgt met grootste doelpuntenproductie thuis in Hoofddorp met Jong Hercules te verslaan met 8-1. En het zaterdagteam van Hoofddorp, dat speelt inderdaad vijfde klasse. Zij worden met 4-2 van RCH uit Heemstede. Dan zijn we voetballend uit te halen, maar meer weer helemaal voor elkaar. Ik wil je toch aanmoedigen als jij niet van voetbal houdt of gewoon een andere sport doet en zegt, nou, wij sporten ook in het weekend en hebben ook uitslagen. Stuur eventjes een berichtje naar redactie@meerradio.nl, want wij nemen dat natuurlijk graag mee. Want wij zijn ons echt wel beseft dat het niet alleen voetbal is. Maar... Nou ja, je weet het, voetbal zijn iets sneller met het verzenden naar uitslagen. Dus of je nou scorst, turnt, balletje hoog houdt of hockey, dat maakt ons allemaal niet uit. We willen graag alle uitslagen verzamelen. redactie@meerradio.nl.

0: Everybody Hurts, R.E.M. Nader zo'n beetje het einde van Onderweg. Ik heb natuurlijk wel een nieuw berichtje.
1: Onderweg nieuws.
0: Van alle huizen die tussen 2021 en 2024 in Haarlemmermeer zijn gebouwd, was 28% betaalbaar voor lage en middeninkomens. Dat zijn koopwoningen die maximaal 420.000 euro kosten en 1228 euro huur per maand moeten kosten. Volgens een nieuwe wet moeten straks 2/3 van alle nieuwbouw betaalbaar zijn. Haarlemmermeer haalde die norm de afgelopen jaren dus nog niet. De nieuwe regels golden tussen 21 en 24 ook nog niet, maar gaan wel gelden voor woningbouwprojecten die tot en met 2045 23.000 nieuwe woningen moeten opleveren. Omdat Haarlemmermeer de afgelopen jaren minder betaalbare huizen heeft gebouwd dan de nieuwe norm, komt vooral door het lage aantal betaalbare koopwoningen. Huurhuizen waren wel meer betaalbaar. Ja, het is goed bericht, nieuws dat we daar in ieder geval hier in Haarlemmermeer, waar heel veel gebouwd wordt, daar in ieder geval toch ook nog aandacht aan besteden. Bedankt voor het aandacht besteden Onderweg. Morgen om tussen 4 en 6 middags hebben wij weer een nieuwe uitzending van Onderweg. Die wordt gemaakt door onze nieuwsredactie. Maar mocht je deze uitzending gemist hebben, nu pas de radio aanzetten, heb ik goed nieuws. Morgen om 8 uur herhalen we deze uitzending nog een keer. En dat doen we de hele week. Althans, niet deze uitzending, maar de hele week wordt 's ochtends de uitzending van de middag ervoor herhaald. Kun je goede nieuws nog een keer luisteren of het gemiste nieuws gewoon nog een keer horen. Hoe dan ook, ik wens jullie nog een hele fijne dag.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Vooral in de regio Utrecht is het druk. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken, zegt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. De BND waarschuwt voor nieuwe aanslagen in Duitsland, vooral op militaire transporten. Het regeringsleger van Jemen zegt weer de controle te hebben over de strategische zeestraat Bab al-Mandab. Vorige maand werd de kustregio bij de Rode Zee veroverd door de Houthi-opstandelingen. Het leger is bezig met een tegenoffensief en probeert Sanaa weer in handen te krijgen. Een man die zijn ex-vriendin jarenlang stalkte en bestookte met rechtszaken is veroordeeld tot 14 maanden cel. Hij mag 5 jaar geen contact meer opnemen met zijn ex en met zijn dochter. En hij mag de stad Rotterdam niet meer in. Op sociale media schreef hij dat hij haar het leven zo zuur maakte. Gearresteerd, die zou spioneren voor China. Ze zou de opdracht hebben om de zoon van de president van Taiwan in de gaten te houden. Taiwan hoort volgens Peking. De FBI arresteerde de vrouw in Los Angeles, waar ze op het vliegtuig naar China wilde stappen. Daniil Medvedev is op het tennistoernooi in Peking gedisqualificeerd. In de halve finale tegen Novak Djokovic sloeg Medvedev gefrustreerd een bal het publiek in. Iemand kreeg die bal hard op zijn oog en toen kon Medvedev vertrekken. Het weer vanavond en vannacht in het noorden, toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Het geluid van 60 jaar geleden, daarvoor Thompson, Reach Out, I'll Be There. Goeiedag.
1: Tom van Dranen, met de maand van het jaar.
0: Welkom bij deze maand van het jaar. Vandaag doen we aflevering 1942. En dat is de maand van het jaar waarin de Four Tops vanaf 29 oktober... 3 weken lang nummer 1 staan in de Engelse hitparade met Reach Out, I'll Be There. En nummer 1 in de Nederlandse hitparade, 6 weken lang vanaf 8 oktober... Sonny & Cher en Little Man. MUZIEK

0: The Association uit Amerika. Ze staan ook nummer 1 in Amerika. Dat allemaal vanaf 24 september, 3 weken lang bovenaan. Met dit nummer dus, Cherries.
1: Hoi Tom, hier hey. Britta van Gent.
0: Goeiedag.
1: Wat is het weer in de maand van het jaar?
0: De maand als geheel is bijna 1 graad te warm. Maar aan het eind van de maand komt er al vorst voor. Op 31 oktober vriest het al 2,5 graden. De zon schijnt totaal 37 uur minder dan normaal. 66 uur. Met regen valt het wel mee. Er valt maar 52 mm in oktober 1966. En toen was dit een hit van Ramses Shaffy. Hij komt binnen op nummer 33 op 29 oktober 1966. Ramses

0: Ramse Shaffi met Sammy hoorde je Time Drags By van Cliff Richard. 34 binnen in Engeland op 15 oktober 1966. En dit was Carla Thomas met een groot hit in Amerika. Baby!
1: Nieuws uit Haarlemmermeer in de maand van het jaar.
0: Een plan voor een streek woonwagenkamp in Haarlemmermeer is rond in de maand van het jaar. Dominee Keijzer neemt afscheid van de doopsgezinde gemeente Hoofddorp. In Abbenes wordt weer een ijsclub opgericht. En in Burgerveen, waar woningnood heerst, staat al 5 jaar een woning leeg. En dat tot ergernis van de mensen in Burgerveen. En dit is Bobby Darin met een hele grote hit in de Amerikaanse hitparade. Dit is If I Were a Carpenter. Hij zit 8 in Amerika op 5 oktober 1966.

0: Je hoorde Bobby Darin met If I Were a Carpenter. 8 in Amerika in de maand van het jaar. Maar ook binnen op nummer 38 in de Nederlandse top 40. Op 29 oktober 1966. En You Can't Hurry Love van de Supremes. 3 in Engeland op 1 oktober. En 96 Tears van Question Mark and the Mysterians. Dat is nummer 1 in Amerika in de week van 29 oktober.
1: Wereldnieuws in de maand van het jaar.
0: Tom Blomberg had ook het grote archief bij Beeld en Geluid in Hilversum. En van dit authentieke wereldnieuws uit oktober 1966. En we hebben een nieuwe omroep erbij.
2: Hier is Hilversum 2, de TROS. De Televisie Radio Omroepstichting. Tot u spreekt onze waarnemend directeur, meester J.M. Landré.
3: Ja, dames en heren luisteraars. Een half uurtje geleden beëindigden wij onze eerste tv-uitzending. En geen 30 minuten later kunt u ons dan wel niet zien, maar toch horen via de radio. Dus op één dag al 2 uur zendtijd. Die wij te danken hebben aan een dikke 60.000 Nederlandse mannen en vrouwen die bereid bleken 5 gulden te storten, zoals de regering dat heeft voorgeschreven.
4: Het kabinet Kals is gevallen. Gestruikeld over een motie uit de KVP bij monden van de heer Schmelzer. Vannacht, tijdens de langdurige zitting in de Tweede Kamer, trad de heer Schmelzer op het spreekgestoelte naar voren en zei: het antwoord van de regering heeft ons te weinig houvast gegeven.
5: Heel hartelijk heet ik u welkom in ons schoolgebouw.
4: Dr. Schneider sprak vanmiddag dit welkom, zoals u hoort, uit in eigen huis. De school voor de journalistiek in Utrecht, waarvan hij directeur is geworden. Een welkom niet in de laatste plaats aan de 88 leerlingen die een opleiding van 3 jaar voor de boeg hebben aan de eerste officiële dagopleiding voor journalisten in ons land.
6: De groepering Democraten 66 heeft vanmiddag in Amsterdam uiteengezet waarom de groep afgelopen zaterdag tot nieuwe politieke partij is geworden. Tijdens een persconferentie bleek onder andere dat op de 12.000 uitgegeven appels 2.500 adhesiebetuigingen zijn gekomen, voornamelijk uit wat men zou kunnen noemen het intellectuele milieu.

Engelse studiogroep New Vaudeville Band met Winchester Cathedral. De plaats dat 4 in Engels hitparade op 15 oktober 1966. We hadden ook Dandy door de Kings. Maar er zijn ook uitvoeringen van Clifton Ford en Herman's Hermits. En die plaats van de Kings die komt binnen op nummer 40 in de top 40 van 8 oktober 1966. En er rijden in Nederland in de maand van het jaar 1.502.000 personenauto's. Maar liefst een normale benzine, 48,8 cent. Super, 51,9 cent. Diesel, 17,8 cent. En LPG kost 21,4 cent. En dit zijn de jongens van de Temptations met Judy, Zony, Skin Deep. 3 in Amerika op 1 oktober 1966.

0: Een rijtje van drie uit oktober 1966. Dat waren Daddy, Buy Me a Girl van de Golden Earrings. Toen nog met een S. En met zanger Frans Krassenburg. 12 staat de plaat in de Nederlandse hitparade van 22 oktober 1966. Je hoort ook The Who met I'm a Boy. Die staat 2 in Engeland op 1 oktober. En Dusty Springfield met All I See Is You. 20 in Amerika op 20 oktober 1966.
1: Nieuws uit Haarlemmermeer in de maand van het jaar.
0: De eerste bewoners van de Krukjeshoeve worden op 27 oktober verwelkomd. En de bazaar van de hervormde kerk in Rijsselhout brengt 3000 gulden op. En de VPRO die maakt opname voor het programma Streeksgewijs. Dat op 5 november zal worden uitgezonden door de VPRO. En helemaal gewijd is aan Haarlemmermeer.

0: En dat is de Facebookplaat van vandaag. De T-set met Early in the Morning. Een groot hit in Nederland in de maand van het jaar. En de hoesie op onze Facebookpagina met erbij de speellijst van vandaag. En wat ook nog, die plaat van The Left Bank. Dat was Walk Away Renee. Nummer 5 in Amerika in de maand van het jaar. En natuurlijk die Amsterdamse outsiders hoor je ook nog, hè. Met Keep on Trying. 9 in Nederland op 8 oktober 1966.
1: De maand van het jaar.
0: Zit erop voor vandaag aflevering 1942 met...
1: Oktober
2: 1966.
0: En ik heb er nog eentje voor je uit deze maand van het jaar. En daarvoor gaan we naar een Engelse hitparade van 15 oktober 1966. Op 27 komt de plaat daar binnen. Van de Hollies, dit is Stop, Stop, Stop. Gaan we doen.
1: Oktober
2: 1966.

0: Wist je dat slimme zonwering helpt om energie te besparen? Met automatische bediening reageren screens en zonwering vanzelf op zon en temperatuur. Zo blijft je woning tot wel 7 graden koeler. Zelfs op warme dagen. Bij Ambiance Velota en Hoofddorp combineren we comfort, duurzaamheid en slimme technologie in zonwering op maat. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. 4 politieagenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot 2 keer toe uit de hand in de plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar agenten. De burgemeester noemt het ronduit schandalig. Volgens hem was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsen volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Vooral in de regio Utrecht is het druk. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. De FBI heeft op de luchthaven van Los Angeles een vrouw gearresteerd die de zoon van de Taiwanese president zou hebben bespioneerd. Dat zou zijn gedaan in opdracht van China. De vrouw woont in de VS en zou onder meer foto's, video's en kentekeninformatie van de zoon hebben verzameld en naar China gestuurd. Volgens de FBI handelde de vrouw niet alleen. Peking beschouwt Taiwan als onderdeel van China en wil het eiland inlijven. Taiwan ziet zichzelf als onafhankelijk. In Tanzania heeft een klein vliegtuig gisteren moeten landen zonder landingsgestel, want bij het opstijgen kwam het vliegtuig in botsing met een zebra. Dat dier overleefde het niet. Het landingsgestel kon daarna niet meer worden uitgeklapt en het vliegtuig moest een buiklanding maken. Alle inzittenden bleven ongedeerd. Het weer vanavond op veel plekken helder. Alleen in het noorden wat meer wolken. Vannacht op grote schaal mist en 8 tot 12 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden een enkele bui. En opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: doorbraakhit van de damesformatie Mai Tai uit 84. Die het ook goed deed in het buitenland trouwens. Dat was History. Ja, jij daar aan de andere kant van het toestel. Welkom bij Maak Kennis Maandag. Een luchtig, informatief, muzikaal en gezellig programma op Meer Radio. Iedere maandagavond van 7 tot 9 gepresenteerde mijn collega Peter Ludekhuizen. En mijn naam is nog steeds Jeroen Griekspoor. Wat hebben we voor je deze twee uur, Peter?
1: We hebben een vol programma. Zometeen beginnen wij met nieuws over en muziek uit de Vinyl 33. Na 19:30 praten wij met Leonie Meijer over haar voorstelling Ik neem jou mee, waarmee ze aanstaande vrijdag al in C-punt staat. Ed Koster komt ook weer langs om een aantal nieuwe boeken te bespreken in Leeskost. En we praten na 20:30 ook nog met Peter van Ewijk over zijn voorstelling Groeiramp, waarmee die ook te zien en te horen is, maar dan op 15 oktober in C. Dat allemaal straks. Eerst gaan wij natuurlijk naar de splintertip van deze week doen.
0: Ja, en die is deze week van Dodie Clark, die de kunst verstaat van iets kleins iets groots te maken. Ze is inmiddels uitgegroeid tot een gerespecteerde naam binnen de indie-pop- en folk-pop-scene, met ook een vaste schare trouwe fans in Nederland. Op 23 oktober verschijnt de deluxe editie van haar album Not For Lack Of Trying. En daarop komt ook deze te staan, die ze eerder al live liet horen. Take a hint, don't... Wat zeg ik? Take a hint, let me go. Mooi.
2: Dit is de splintertip van deze week.
3: Isla recommended Cole to me. He sounded sweet, so I hung him up on the door. And seeing as our homes are pretty far, and you broke my heart, I think of Cole more and more.

0: De Vinyl 33.
1: Ruim een jaar geleden verscheen The Art of Loving, het tweede studioalbum van de Britse Olivia Dean. De plaat werd een wereldwijd succes en haalde ook in ons land de eerste plaats in de albumlijsten. Inmiddels heeft The Art of Loving er 53 weken op zitten in de Vinyl 33. En deze week stijgt het album toch weer 5 plaatsen naar plek 2. En je hoorde zojuist So Easy to Fall in Love.
2: Love.
1: Misschien leuk om de top 10 even te doen, Jeroen. Wat vind jij?
2: Ja, zal ik hem even...
1: Ja, doe eens gek.
2: Nummer 10 vinden we het album van Linkin Park, Unshatter, de film soundtrack Live in Sao Paulo. Nummer 9, Normaal met All the Shit. En dat is het. En nummer 8, Hermanos Gutierrez met Los Ojos del Condor. Nummer 7, Sade met The Best of Sade. Nummer 6, Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. En nummer 5, Michael Jackson met Thriller. Nummer 4, Leon Bridges, Happiness Anytime. Nummer 3, Alice in Chains, MTV Unplugged, The 20th Anniversary.

0: Anniversary Edition Reissue. Ja, hebben we nog. Nummer 2 hoorde je net, Olivia Dean. En nummer 1, Pierre.
1: Ja, eind september verscheen Stray Dogs. En dat was het, is het vijfde album van de Engelse rockband Nothing But Thieves. Met die nieuwe plaat herpakte de band zich behoorlijk na het toch wel tegenvallende Dead Club City van 3 jaar geleden. Stray Dogs bevat gewoon 12 overwegend stevige nummers die de Ziggo Dome in januari komend jaar ongetwijfeld op zijn kop zullen zetten. Stray Dogs is de nieuwe nummer 1 in de vinyl 33 en dit is de single Evolution.

0: heel lang geleden, dit. Hè?
1: 1964.
0: Ja.
1: Toen hadden de Rolling Stones er een hit mee.
0: Ja.
1: En het nummer is al veel ouder. Willie Dixon zou het hebben geschreven. Maar die liet zich dan ook weer inspireren door nog oudere bluesnummers. Maar, en Howling Wolf heeft het in 1961 bijvoorbeeld ook al opgenomen.
0: Zo gaat dat, hè?
1: Ja.
0: Ik wou zeggen, we gaan naar het half uur nieuws. Maar het half uur nieuws hebben we deze uitzending even geschrapt. Vanwege de vele gasten.
1: Zo vol, ja, anders redden we het gewoon niet.
0: En ja, je wil ook lekkere muziek horen natuurlijk. Dus.
1: Zeker.
0: Dus we gaan gewoon verder met Joe Jackson. Die in de vroege jaren 80 een nummer schreef als reactie op de veranderende rolpatronen. En hoe men aankeek tegen anders geaard zijn. Hier is Real Man.

0: Yes.
1: Well, it wasn't that bad.
0: Oh, yeah?
1: Well, there were parts of it I liked.
0: Yeah, I liked a lot of it.
1: Yeah, it was good.
0: It was great.
1: It's wonderful.
0: Well, bravo.
1: More.
0: More.
1: More.
0: More.
2: Meer weten over een concert, wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest, of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio.
3: Meer Radio.
2: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Meer Radio. Haarlemmermeer.
4: Now, here comes the music.

0: Nummertje 1. Wist het. Versgeperste muziekvitamintjes van het duo Ciao Lucifer. Dat het motto hanteert: having fun can be serious business. Denk daar rustig over na. Een nieuw album heet Sunsets Riders en werd in 3 dagen opgenomen. En dat werd bewust gedaan, omdat ze niet elk detail wilden gladstrijken.
1: Weet je wat wij hier ook doen, hè, elke week?
0: Ja, precies. Ja. Gewoon live, hupsakee. Ja. En je hoorde de titeltrack, maar dat zal je niet ontgaan zijn. We gaan straks bellen met Leonie Meijer. Want die treedt op in C.
1: Klopt. Over haar nieuwe voorstelling gaan we het met haar hebben.
0: Vrijdag 9 oktober.
1: Ja, dat is al deze vrijdag, hè.
0: Ja.
1: Dat schiet al op. Maar eerst nog een plaatje. Na het opheffen van de ska-band The Beat in 1983... besloten zangers Dave Wakeling en Ranking Roger verder te gaan onder de naam General Public. Samen met de leden van Dexys Midnight Runners, The Specials en The Clash. De single Tenderness deed het vooal goed in Canada en de VS. En opvallend genoeg werd de band in ons land bekend door het instrumentale B-kantje Dishwater. Dat Frits Spits als eindtune gebruikte in de avondspits. Oh.

0: zing een beetje wow.
1: Ja, dat had je begin jaren 80,
0: hè? Ja.
1: We gaan bellen.
0: Ja, we gaan bellen.
1: Met Leonie Meijer.
0: Ja, daar gaat hij.
2: Met Leonie.
1: Dag Leonie, met Jeroen en Peter van Maak Kennis Maandag op Meer Radio.
0: Hoi, hoi.
2: Goedenavond.
1: Daar zijn we weer.
2: Daar zijn jullie weer.
1: Ja, ben je vast de gast aan het worden, hè?
2: Ja, mooi. Wat
1: ja,
2: leuk.
1: Toch? Nou, dus ja. Zolang jij het leuk blijft vinden, vinden wij dat ook hoor. Het vorig jaar was je ook rond deze tijd ook de gast bij ons. Maar toen met het programma Nashville 2, of 2.
2: Ja.
1: Met band. Nu doe je in de theaters even heel wat anders.
2: Klopt.
1: Veel kleinschaliger. Toch?
2: Ja, dat klopt.
1: Ja. Ik neem jou mee.
2: We zijn nog niet live, toch? Of wel?
1: Ja, we zijn hartstikke live.
2: Zijn we al live?
0: Ja.
1: Ja, maar je hebt ook nog geen dingen gezegd die niet op de lucht in kunnen, toch?
0: Dat hoopten we wel, natuurlijk.
2: Ik denk, oké, leuk. Nee, dat klopt. Het is een wat kleinschaliger, maar eigenlijk een kleinere bezetting, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, dat bedoel ik eigenlijk ook. Intiemer. Ja,
2: ik speel samen met een pianist de mooiste, in mijn ogen mooiste Nederlandstalige liedjes.
1: Ja, daar heb je ook een album van gemaakt, hè, eerder dit jaar. Wat daarop opvalt is dat het wel een heel breed scala is aan oorsprong van de nummers. Dat zijn nummers die jou hebben geïnspireerd, hè, zeg je.
2: Ja.
1: Maar er zit bijvoorbeeld ook Toon Hermans in, Ramses Shaffy, Boudewijn de Groot. Toen was je er nog helemaal niet, volgens mij.
2: Nee, maar ja, zo gaat het met muziek, toch? Ja, dat... het zijn echt liedjes die me een beetje aan het hart liggen. Dus dat kan natuurlijk van Toon zijn, maar ook van Bluff.
1: Dat ligt wat eerder voor de hand, toch?
2: Ja,
1: gezien jouw jeugdige leeftijd.
2: Ja. Maar ik vind het wel leuk om zowel het oude repertoire als het nieuwe repertoire in het zonnetje te zetten.
1: Ja, nee, dat blijkt. Daar staat het de hele plaat vol mee. Hè? Inderdaad, van degene die ik net noemde. De Scene staat er ook op, van Dick Hout. Die draaien we straks nog trouwens.
2: Oh, leuk.
1: Ja, en... in hoeverre hebben die... Want hoe kom je aan bijvoorbeeld nummer van Toon Hermans? Hoor je dat dan gewoon een keer ergens of zo? Of?
2: Ja, dat heb ik... dat heb ik wel een keer gehoord. Ik heb het niet met de paplepel ingegoten gekregen.
1: Ja.
2: Dat is toch een beetje... de ontdekkingsreis van de muziek. Als je zo... vroeger was dat voornamelijk... ik ben in de 90e jaren opgegroeid. Dus
1: ja,
2: dat,
1: nee, dat bedoel ik inderdaad. Dus dan Bluff snap ik. Van Dick Hout snap ik ook. De Scene ook.
2: En op een gegeven moment... dan kom je toch ook weer bij de wat oudere dingen terecht. Ja. Maar ik heb ooit ook een versie van Wende Snijders gehoord... waar ik helemaal van ondersteboven was.
1: Mm-hmm.
2: De pianiste waar ik ook mee op tournee ben... die heeft ook nog met Toon Hermans gespeeld. Dus,
1: dan is dat bruggetje al wat korter aan het worden, inderdaad.
2: Ja, precies.
1: En zijn dit... moest je nou nog kiezen? Of misschien waren er nog wel 20 nummers... die er ook op hadden gekund op die plaat. Of is dit wel hetgene wat je echt het dichtst bij ligt?
2: Ja, ik bedoel, er zijn natuurlijk heel veel liedjes die... Die mooi zijn, of weet ik veel wat, maar echt liedjes die je echt raken, zeg maar. Dat is zeker als je het zelf gaat uitvoeren, dan. Dat is toch wel weer een heel ander verhaal. Ik bedoel, je kan heel erg genieten van heel veel liedjes, maar als je zelf een gitaar oppakt en je gaat het zelf spelen, dan moet het wel echt ook iets met je doen. Dus daar heb ik wel een beetje een strenge grens getrokken.
1: Ja, waren er dan ook liedjes die want de plaat is ook gewoon. Bijna geheel akoestisch, zeg maar.
2: Ja.
1: Waren er dan ook liedjes bij waar je denkt van... dat werkt niet op deze manier? Of kon je er overal wel iets moois van maken?
2: Er zijn zeker wel wat dingen afgevallen, ja. Want ik had heel veel opties in mijn hoofd wel. Mm-hmm. En dan ging ik sommige dingen uitproberen. Ook bijvoorbeeld iets van Frank Boeien heb ik ook geprobeerd. Maar die hebben het dan niet gehaald.
1: Nee.
2: Terwijl het blijven hartstikke prachtige liedjes. Je moet het ook kunnen overbrengen op een bepaalde manier.
1: Ja, nee,
2: en het ene ligt je gewoon anders dan het andere.
0: Want blijf je dan liever dicht bij het origineel of geef je je eigen interpretatie eraan?
2: Nee, echt wel mijn eigen interpretatie. Want ik wilde niet dat het zomaar een soort, ja, soort lukraak...
1: Gewoon coveralbum.
2: Nee, dus ik hoop dan dat je ook een beetje verrast kan worden door... Door de manier waarop ik het zing. Mm-hmm. En ik hoop dat het echt een de ode is aan ook aan de schrijvers van die stukken. Want als je het zo uitkleedt met alleen gitaar en zang of piano en zang, ja, dan komt de tekst natuurlijk ook heel hard binnen.
1: Ja, ja, nee, zeker.
2: Dus dan kan je hopelijk ook horen hoe mooi dat geschreven is. En dat is een beetje de bedoeling geweest. Ook tijdens de tour is dat. Wat er dan overblijft is echt die tekst en melodie.
1: Ja, dus, nee, zeker. Want die doe je natuurlijk ook met, wat je zei het al, alleen met een pianist. Ja. Heb je de plaat ook wel gemaakt met het idee om daar een theatershow aan te hangen? Of?
2: Ja, dat was wel. Het was helemaal. Ik was eigenlijk begonnen met het opnemen van Ik Neem Jou Mee, de titel song. Toen had ik nog helemaal niet het idee om dit allemaal te gaan doen. Dus dat was echt puur met dat liedje begonnen. Mm-hmm. En toen begon ineens dat idee te ontstaan van... hé, nou eigenlijk wel mooi zijn om daar wat meer van te maken. Ja. En om daar echt een soort ode van te maken voor het Nederlandstalig lied. En hoe mooi zou het zijn om dat ook in theater te doen. Dus dat, zo is de bal een beetje gaan rollen.
1: Ja. En hoe zijn de reacties tot nu toe? Want je hebt al een aantal voorstellingen op zitten, hè?
2: Ja. Ja, ik ben het echt net begonnen. We hebben twee shows gehad en die waren allebei heel goed gegaan. Het is echt best wel een intieme avond. Een beetje alsof je mijn huiskamer binnenstapt en zo op de bank ploft.
1: Nou gebeurt dat bij mij thuis zelden, dat er iemand op de bank ploft en dan 12 liedjes gaat zingen. Maar oké.
2: Okay. Ja.
1: Maar, jij kent mijn bank ook nog niet natuurlijk, dat scheelt. Maar,
2: nee, precies. Maar... het is nu een beetje andersom, hè? Nu kom je in mijn huiskamer. Zo,
1: ja, okay, ja, nee, dan snap ik hem inderdaad. In theater doe je niet alleen de liedjes, hè? Je vertelt er ook allerlei verhalen bij.
2: Ja.
1: Zijn dat ook echt verhalen over jezelf? Of,
2: Ja, een beetje ook de achterliggende gedachten en waarom ik deze liedjes gekozen heb en hoe ze op mijn pad zijn gekomen. Dus het is in die zin ook een beetje een toelichting bij de keuze van de liedjes. Want ja, als je het Nederlandstalige lied in het zonnetje zet, dan kan je natuurlijk 2000 liedjes spelen.
1: Ja.
2: Nogmaals, het is dan een klein beetje alsof je bij mij in de huiskamer komt. En ik daarbij ook vertel hoe ik ook muzikaal die reis heb gemaakt. En waarom Bluff zoveel betekent en... ik noem maar wat, weet je, al die keuzes die ik gemaakt heb.
1: Ja, die hebben we toevallig een paar weken teruggedraaid in jouw uitvoering al, inderdaad.
2: Nou, wat
1: hier
2: leuk.
1: Zo.
2: Ja. Leuk om te horen.
1: Ja, we denken wel aan je, hoor.
2: Nou, ik ben vereerd.
1: Ja, heb je al ideeën voor volgend jaar? Want dan moeten we je natuurlijk weer bellen.
2: Ja, dan moet ik even heel gauw wat verzinnen nu, denk ik.
1: Nee, je bent er nog niet echt mee bezig, dus...
2: Nee.
1: Nee, dat maakt ook niet uit.
2: We zijn net hiermee begonnen.
1: Ja, dat snap ik. Hoe lang ga je hier nog de theaters mee door?
2: We hebben nog 16 voorstellingen, waarvan de officiële première dan dus aanstaande vrijdag is in Hoofddorp.
1: Nou, wat een toeval.
2: In C-punt.
1: Ja.
2: Dus,
1: tot eind van het jaar ben je nog wel zoet ermee?
2: Ja, er zijn nog een aantal shows verspreid over het land. Dus.
1: Oké, okay, en voor volgend jaar dan...
0: Dat zien we dan.
1: Dat zien we dan wel
2: even. Laten we niet bedoel, hè?
1: Nee, daarom. We hebben je nummer, dus dat komt wel goed.
2: Gelukkige dag.
1: Oké, okay, Leonie Meijer dus. Met Ik Neem Jou Mee te zien en vooral te horen ook aanstaande vrijdag in C-punt. Er zijn nog een paar kaarten. Dus als je opschiet, kan je er nog bij zijn in de huiskamer van Leonie.
2: Precies.
1: Dank je wel weer.
2: Ja, jullie wel.
1: Ja, en ongetwijfeld tot de volgende keer, zou ik zeggen.
2: Nou, lijkt me leuk. We maken er een vaste prik van.
1: Ja, nou, dat zijn we al aan het doen, hè? Toch? Zo'n beetje, denk ik. En wij gaan... Ja, je mag hem zelf even aankondigen. We gaan jouw uitvoering doen van het nummer van Dick Hout.
2: Oké. Okay. Nou, dan bij deze, dames en heren. Mijn naam is Leonie Meijer. En dit is Weg uit Nederland.
1: Hey, dankjewel. En fijne avond nog. Hoi, hoi.
0: Hoi.
2: Dag.

0: Surface Echo and Sound heet het komende 8e studioalbum van Editors. En het markeert de terugkeer naar een wat meer organische en directe manier van schrijven. Volgens frontman Tom Smith staan thema's als vriendschap, familie, herinneringen en verbondenheid centraal op het album. En ook muzikaal kiest de band vaker voor het samenspel en akoestische elementen. Waaronder de mandoline, Jeroen.
1: Ja, ja.
0: En je hoorde net alvast de veelbelovende nieuwe single Seriously.
1: Serieus?
0: Goed. Echt waar.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: We gaan zo naar het nieuws van 8 uur.
0: Dat gaat wel door, hè?
1: Ja, gaat wel door.
0: Dat gaat wel
1: en
0: door.
1: Na 8 uur gaat ook door Leeskorst met nieuws over nieuwe boeken.
0: En het is al...
1: Het zit al in de chocola.
0: Zit al, ja, en zijn telefoon.
1: En zijn telefoon, want hij moet opletten.
0: Ja. We doen nog een plaatje tot aan het nieuws. De Canadese singer-songwriter Alanis Morissette bleef in 1995 net buiten de top 10 met haar single You Oughta Know. Afkomstig van haar album Jagged Little Pill. En met die plaat had ze meer succes. Want in ons land alleen al werden daar 400.000 exemplaren van verkocht. En wereldwijd waren dat er zelfs 28 miljoen.

0: overal hangen. Van buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen. Maar betrokkenen vragen zich af of dat gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken. En de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen.

0: misbruik, uitgegeven bij De Kring in Amsterdam.
1: Yes. Zometeen meer boekennieuws. We gaan eerst even terug naar de tijd toen Ed als student door het leven ging. Schat ik zo in. En nu twee presentatoren nog niet eens waren geboren. Dat is heel lang geleden dus. Oppositie zijn in 1960. Klopt dat?
0: Toen zat ik nog op school.
1: Ja, oké. Okay. Ja,
2: zo oud is Ed nou ook weer niet.
1: Ja, nee, weet ik veel. In het jaar zette Etta James een eerdere hit voor Muddy Waters in vuur en vlam. Hier is I Just Wanna Make Love With You.

0: Wat een strot, hè?
1: Nou.
0: Edda James, was dat 1960. Verder met Leeskost. Ed, wat heb je nog meer gelezen?
2: Een prachtig fotoboek.
1: Ja, dus dat heeft hij namelijk
2: gelezen. Het kabinet dat van niemand was.
0: Oh.
2: Dat gaat over het kabinet Schoof.
1: Ja. Nou, wat een verrassing.
2: En één beeld zegt meer dan 1000 woorden. De foto's uit dit boek zijn gemaakt door Bart Maat. En Bart Maat kennen we van de beroemde foto Functie Elders.
0: Ja, ja.
2: En hij heeft een heleboel foto's gemaakt. Toch in die anderhalf jaar, ongeveer bijna 2 jaar... dat kabinet Schoof, of moeten we zeggen de kabinetten Schoof... Hebben geregeerd, of althans hebben, ik weet misschien wel beter gezegd, hebben gepoogd om te regeren. Het boek bestaat ten eerste een tijdslijn en daarna een beschrijvend en analyserend essay van de journalist Leonard Ornstein. En dat wordt dan gevolgd door een aantal treffende foto's. Wordt ook wel gezegd, ook wel genoemd, een beeldessay van Bart Maat.

0: Het in hapklare brokken onderverdeeld essay van Ornstein biedt duiding, achtergrondinformatie en helpt de lezer in de juiste stemming te komen bij het bekijken van de foto's. Kort aan de orde komen, het is ook inderdaad kort dat essay, het vertrek van Mark Rutte uit de vaderlandse politiek, de verkiezingswinst van Geert Wilders. Ik heb hier, toevallig zie ik mijn eigen recensie, en daar heb ik per ongeluk staan, de verziekingswinst.
1: Oh.
0: Freudiaans
1: zo. Ja, ik wou zeggen, wat zou oma Freud hier over
2: ja. Ja. Daar was hij zelfs niet opgekomen.
1: Nee.
0: En dat allemaal ten koste van Frans Timmermans en GroenLinks PvdA. De man die zichzelf al op het plus zag. De moeizame formatie en het aantreden van het kabinet Schoof. De titels van de onderdelen spreken, zou ik zeggen, voor zich. Het geprutst van de PVV. Ontroostbare omtzigt. En De Val, toneelstuk in twee bedrijven. Dat zegt veel. En dan, iets minder in mineur, gastheer van de trotse Trump. Want we hadden ook nog een NAVO-feestje in die tijd.
1: Yep.
0: Soms is er geen regering nodig om van iets een succes te maken. Dan dicteert de wereldpolitiek wat er moet gebeuren. Maar de conclusie van Ornstein is onverbiddelijk. Schamele resultaten na een jaartje regeren. En de uitgever was zo genereus om als voorproefje enige foto's ter beschikking te stellen. En die zeggen veel bij deze recensie. En ja, ik loop natuurlijk al wat langer mee. En ik heb natuurlijk al langer ook van politiek mijn vak gemaakt. Dan zeg ik, jammer dat er destijds geen dergelijke fotoboeken waren over die twee andere kabinetten van niemand. Namelijk Van Acht 2 en Balkenende 1. Die zou ik ook graag willen zien.
1: Ja, bij deze een oproep.
0: Ja,
2: ja. Heb je nog oude foto's liggen dan?
0: Ja, wie weet. Of dan wel van een heleboel fotografen, maar dat is niet erg. Een modern historisch document over een turbulent politiek tijdperk. Van Leonard Ornstein en Bart Maat. Het kabinet dat van niemand was, uitgegeven door W-Books in Zwolle. En dan zou ik nog even verslag uitbrengen over mijn bezoek aan de Spicy and Steamy Book Event.
1: Zullen we dat nou
0: in de
2: jaarbeurs
0: te Utrecht.
1: Ja.
0: Dat viel mij heel erg mee. En die niche was groter dan ik gedacht had. Het was een enorme zaal met een heleboel auteurs en een heleboel publiek. Ik wil dus wel zeggen dat mij een paar dingen opvielen. De auteurs waren bijna allemaal vrouwen. Het publiek was bijna allemaal vrouw, tot, laten we zeggen, een jaar of 50.
2: En toen ging het binnen.
0: Ja, en de boeken waren, daar waren ook een heleboel Engelstalige boeken bij. En dan spreek ik zo eens zo'n auteur aan van zo'n Engelstalig boek. En dan zeg ik, waar komt u vandaan? Bulgaria.
1: Oké. Okay.
0: Maar wat leuk was voor de mensen die er kwamen, er was een goodiebag. En in die goodiebag zat een heel dik boek. En dat was noemden ze een anthology. En dat was een boek met een heleboel stukken van diverse auteurs.
1: Oh ja.
0: Aan de ene kant Nederlands en draaide je het om Engels.
2: Okay.
0: En ik denk toch wel, ik heb zo daar eens in staan bladeren. Ik denk dat dat een heel leuk boek was.
1: Okay.
0: Nou, het is iets. Men heeft mij uitgenodigd voor de volgende keer.
1: Kijk.
0: Wellicht.
1: Leuk.
0: Maar ik vond het leuk.
2: Nou, dat is
1: dankjewel eens.
2: Dankjewel.
1: En meer informatie vind je dus op leeskorst.nl. De site om meer te weten te komen over pas verschenen boeken. Door met muziek.
2: Ja, eind vorig jaar kondigde de eerste band Codaline aan dat het mooi geweest was. Momenteel zijn de heren bezig met hun farewell tour, die ze op 24 november overigens naar Tivoli Vredenburg brengt. En vrijdag verscheen het afscheidsalbum We Were Only Young. En het is het eerste album waarop zanger Steve Garrigan alle nummers schreef. En je gaat nu luisteren naar de titelsong...

0: Nou, hij werkt perfect, ja. Hoe is het?
1: Ja, goed.
2: Ja, nou, we zijn er nog, hè.
0: Ja, nou, dat is het belangrijkste. Ja. En jullie klinken fris, monter en gezond.
1: Nou, dankjewel.
2: Ja, nee, we kunnen goed acteren, dat kan je ook zeggen, maar...
0: Gaat het zo goed dan?
2: Ja, nee hoor. Naar omstandigheden gaat het best.
0: Kijk, dus. Dat is het.
2: Met jou ook?
0: Ja, het gaat wel lekker eigenlijk, ja.
1: Ja, nou ja, ik was wel even benieuwd of je zou opnemen. Want vorige week post je op de social media een post van dat je, dat je toch niet meer zou opnemen zo snel.
0: Nee, maar dit nummer herkende ik, hè?
1: Ja. Ja,
0: okay. Dit staat in mijn telefoon opgeslagen. Dit staat onder, daar heb je ze weer. dus dan weet ik wat er aan de hand is. Maar alles wat ook nou maar ruikt naar telemarketing, nee, dat neem ik niet meer op. Nee,
1: oké, goed zo. Nou, gelukkig dus, maar.
0: Maar dat zijn jullie niet. Hè? Jullie zijn vrienden voor het leven. Jullie foto's staan op mijn nachtkastje.
1: Ja, nog steeds.
2: Nog steeds. Stoffie ze ook wel af regelmatig.
0: Nee, dat niet. Ik laat die stof er lekker op neerdalen. Dan zie ik ook hoe lang ze er staan. En dan, ach man, dan brandt het van verlangen in mijn hart naar jullie. Ach, hou op, Sky uit.
1: Ja. Okay.
2: Kijk, ik zag dat je net nog een promo had gepost. Weliswaar niet over je voorstelling in Hoofddorp volgende week. Maar op 7 november in Bilthoven.
0: Ja.
2: Center of
0: the Universe, heel dicht bij mij thuis. Dus dat vind ik altijd wel lekker. Want dat wil dan zeggen dat ik in 5 minuten daar ben en in 5 minuten weer thuis. Dat
2: is altijd heerlijk. Lekker vroeg naar bed.
0: Kan ik heerlijk vroeg naar bed. Oh, dat is het lekkerste wat er is op mijn leeftijd. Ze vroegen van in Bilthoven, zou je een persoonlijke boodschap willen inspreken voor je voorstelling? En dat wilde ik wel. Alleen toen was ik bezig en toen kwamen er twee onverwachte gasten langs en die dachten, we gaan ook even mee kletsen.
1: Ja,
2: die zijn natuurlijk nog een stuk minder bekend dan jij. Dus die die kunnen elke publiciteit gebruiken, dat snap ik ook wel.
0: Die jongens hebben het heel zwaar. Heel zwaar.
2: Daarom. Dus het is mooi dat jij ze ook de kans geeft om in jouw promo te figureren dan.
0: Zeker. Voor de mensen die nu benieuwd zijn, ik zou zeggen, ga naar mijn Instagram profiel en check even wie deze nieuwelingen zijn.
2: Aanstormend talent.
0: Ja, precies.
2: Maar goed, we bellen jou natuurlijk ook voor je voorstelling Groeiramp, waarmee je volgende week donderdag Hoofddorp weer aandoet.
0: Ja, de tweede keer.
2: Dat zit in de reprise, hè? Heet dat in goed Nederlands tegenwoordig.
0: Ja, is het reprise of is het reprise?
2: Ja, mag ook.
0: Oh, nou dan.
2: Ik vind het allebei. Maar komen er dan veel mensen die de eerste keer niet helemaal begrepen? Of?
0: Nou, dat hoop ik eigenlijk. De eerste keer zat de zaal aardig vol. Dus een tweede keer diende zich aan. Ik moet er meteen wel heel eerlijk bij zeggen. Ik heb heel even stiekem gekeken naar wat er op dit moment in de zaal zit. En ik denk dat jullie dat zijn. Met z'n twee.
2: Nee, want daar heeft Jeroen nog een vraag over trouwens. Dus goed dat je het zegt.
1: Het valt mij wel op dat je, als je in Hoofddorp bent, dan plan je dat altijd op het moment dat ik op vakantie ben.
0: Ja, maar dit was al zo lang bekend, Jeroen. Jij had je vakantie makkelijk een keertje kunnen aanpassen. Maar dat gaat dan niet, hè?
1: Nee, want ik heb een vrouw thuis en die beslist.
0: Ja, dat is waar. Nee, dat snap ik. Ja, en mijn vrouw besliste dat ik op die avond in Hoofddorp moest staan.
1: Ja.
2: Dus dan geven we die gewoon de schuld. Ja.
0: Ja. Zijn we allebei weer het slachtoffer.
1: Maar
0: Peter, jij?
2: Nee. Nee, want jij plant die optredens in Hoofddorp altijd in als mijn liefstallige echtgenote moet sporten.
0: Oké. Ja, zie je. En ik denk dus dat het probleem is met ook alle andere mensen in Hoofddorp. Dat ik mijn theaterprogramma's altijd inplan op een moment dat iedereen in Hoofddorp en omstreken iets anders te doen heeft.
2: Ja, ja. Dat denk ik ook. Wij zijn natuurlijk toch een heel druk volkje.
0: Dat geloof ik. Ja, zeker. Hard werken. Maar ja, ik hoop dan toch dat na deze smachtende oproep van mij, nu moeten de kaarten eruit vliegen, hè?
2: Ja, het was het, ik heb even gekeken vanmiddag. Op zich zijn er best veel kaarten al weg, toch? Of dan veel plaatsen bezet, zag ik.
0: Nee, dan zie je het volgens mij verkeerd. Want ik heb het idee dat ze dus eerst alles aan de zijkant en de achterkant blokkeren om eerst die middenbeugel te vullen.
2: Maar dat klinkt wel zo hard als ik dat zeg, dat ze de laatste 6 rijen

0: was Maak Kennis Maandag op Meer Radio. Tot volgende week.
1: Wist je dat slimme zonwering helpt om energie te besparen? Met automatische bediening reageren screens en zonwering vanzelf op zon en temperatuur. Zo blijft je woning tot wel 7 graden koeler. Zelfs op warme dagen. Bij Ambiance Velota en Hoofddorp combineren we comfort, duurzaamheid en slimme technologie in zonwering op maat. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
2: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij VloerPlus weten we alles van visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. VloerPlus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
3: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt wordt dat die binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. De moord op een echtpaar in Wijtenveen was volgens de verdachte niet gepland en gebeurde in een opwelling. Dat zeiden zijn advocaten vandaag in het hoge beroep. In januari 2024 bracht Richard K. een echtpaar met veel geweld om het leven, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
5: Volgens de advocaat van Richard K. heeft hij Sam en Ineke in een opwelling van het leven beroofd en niet met voorbedachte raad, zoals het Openbaar Ministerie beweert. Volgens de advocaat heeft het echtpaar hem tot wanhoop gedreven naar een slepend conflict over de verkoop van zijn ouderlijk huis.
4: Het OM heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. Het weer vanavond op veel plekken helder, in het noorden wat meer bewolking en vannacht op grote schaal mist. Morgen wolken en zon, in het noorden enkele bui en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlem.

0: Jazz op maandag. Jazz. Bij Meer Radio. Met Bram Schouten.
1: Goedenavond. En welkom bij Jazz op maandag. We willen maar direct met de deur naar huis. De signature song van dit seizoen. The Girl from Ipanema. Door Jazz Traffic. Het is weer oktober, hè? Wat vliegt die tijd toch snel? De veel te vroeg op 26-jarige leeftijd overleden Amy Winehouse nu met October Song.

what to say. He said it 60 years ago, but the building it today.

0: nice to see you, Willie. Still on the beach.
1: Randy Newman was dit met On the Beach. Op zich helemaal geen verkeerde plaats om te zijn, hoor. Lekker uitdraaien, maar niet in je zwembroek met een handdoekje. Brrr. Ook leuk om op het strand te zijn met Tony Bennett en Natalie Cole tijdens een stormy weather.

Persoonlijk vind ik dit een van de beste nummers van de meest recente cd van de Belgische pianist Jeff Neve. We hoorden L'Appuntamento, een track van zijn cd Key Energy. Over energie gesproken, Soul Vaccination nu met Love Me.

0: Amsterdam-Surinaamse band Fra Fra Sound hoor u met Grave. Wat waarschijnlijk zoiets betekent als heel lang geleden of oudtijds is het Tranatongo, de belangrijkste omgangstaal in Suriname. Niet in het verleden, maar in de toekomst liggen jazzconcerten in Haarlemmermeer. Luister maar.
1: Meer radio, jazz op maandag. Agenda.
0: Het seizoen van live muziek is nog niet helemaal opgestart in Haarlemmermeer. Maar in Café Ruimzicht, Leijmeerderdijk 377 in Burgerveen, is altijd wel wat te doen. Aanstaande donderdagavond 8 oktober is daar een speciaal optreden van zanger-gitarist Arthur Ebeling. Arthur begint om 8:30 en ik heb geen idee tot hoe laat hij daar doorgaat. De toegang daar in Burgerveen is in ieder geval gratis.
2: Maybe there's a few things I like to tell you. I'm gonna be honest with you.

Na de agenda hoorde u Arthur Ebeling met A Little Lovin'. Arthur dus aanstaande donderdagavond in Café Ruimzicht. Daarna was het de beurt aan Sabrina Stark met Kissing My Love. Wederom kreeg ik mooie nieuwe muziek van co-fase van het jazzlabel Integral Music. Deze keer gaat het om de cd Infinity Shakes van Owen Kim en de Dirty Jazz, die 4 september jongstleden werd uitgebracht. Owen Kim is een 52-jarige Frans-Koreaanse saxofonist, zanger en componist. Aan het derde album van Owen Kim werkte onder andere mee Melody Godot en Arthur Taboo. Bijzondere jazz, dat is zeker. U gaat nu luisteren naar het titelnummer van de cd Infinity Shakes. Owen Kim.

Canadese bluesgitarist en zanger Colin James was dit met Evening. We blijven bij de blues met Dave Warmerdam Band, hoewel die tegenwoordig Harlem Lake heet. De band was gevormd rond toetsenist Dave Warmerdam en zangeres Janne Timmer. Janne heeft vorig jaar de band verlaten. Van hun cd Play uit 2020 hoort u nu Mean Man.

Martin Timmer en de Dave Warmerdam Band zijn wij weer aangekomen bij het einde van deze aflevering van Jazz op Maandag. Techniek en regie Tom van Dranen. Samenstelling en presentatie Bram Schouten. Deze aflevering kunt u terugluisteren op meerradio.nl en dan de tab uitzending gemist. De rest wijst zich vanzelf. De playlist kunt u lezen op de Facebookpagina van Meer Radio. Blijf luisteren, want na het nieuws van 10 uur gaat Meer Radio nog verder met de programmering tot aan middernacht. U kunt dan luisteren naar Nice en Slow. Prettig muziek om een hectische dag af te sluiten. Het laatste nummer van vanavond is van het Teus Nobel Quartet, Where the Gold Is. Volgende week zijn we weer met de kerstversie Jazz op Maandag, hoor. Tot dan. Same time, same place, same jazz.

0: opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 4 agenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot 2 keer toe uit de hand in die plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar politieagenten. Volgens de burgemeester was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsen volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek. Dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Netbeheerders moeten meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. In Arnhem wordt een wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen verdwijnen de pieken in het stroomverbruik.
2: Als ik de kookplaat aanzet, dan zal de kookplaat voorrang krijgen en zal de verwarming, als het nodig is, wat zachter gaan, zodat de kookplaat genoeg energie heeft en zodat we binnen onze stroomaansluiting blijven.
1: Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat eiland een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden en de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Morgen af en toe zon, in het noorden meer wolken en wat regen. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in het najaar. Meer Radio.
0: Tot 12 uur. Nice and Slow met Tom van Dranen.
4: When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?

0: En dat is een van de vele successen van Ed Sheeran. Dat was Thinking Out Loud. Goedenavond.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Ton van Dranen.
0: Goedenavond, inderdaad. Daar zijn we weer met Nice and Slow. 2 uur lang prachtige muziek voor je. Met natuurlijk...
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Straks naar het nieuws van 10:30. Dan krijg je 2 keer Roy Estefan te horen hier bij Weer Radio. Maar nu terug naar 2022. Voor Rocks and Hazes. Dit is Ik Drink. En zometeen hebben we ook nog Elbow en The Carpenters voor je.
2: Ik drink op elke vrouw die mij niet zag. Op ieder kind dat ik niet had. En jij die mij zo lang bezat.

Karen en Richard Carpenter in 1973 met Yesterday Once More. En hier zijn Regina Bell en Peter Ryson. A Whole New World.

Dat was Adele met de titelsong van de James Bond film Skyfall. En nu tot het NOS-journaal van 10:30. Deze van Tim Hardin. Ook gedaan door Rudy Bennett van de Motion Saints. How can we hang on to a dream?

0: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten. Met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song.
1: No gal made has got a shade on sweet Georgia Brown.
0: Iedere maandagavond Jazz op maandag tussen 9 en 10 op Meer Radio. En, je weet het,
2: same time, same place, same jazz.
0: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vier agenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot twee keer toe uit de hand in die plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar politieagenten. Volgens de burgemeester was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsen volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek. Dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Netbeheerders moeten meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. In Arnhem wordt een wijk gebouwd waar de stroomaansluiting drie keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen verdwijnen de pieken in het stroomverbruik.
4: Als ik de kookplaat aanzet, dan zal de kookplaat voorrang krijgen en zal de verwarming, als het nodig is, wat zachter gaan, zodat de kookplaat genoeg energie heeft en zodat we binnen onze stroomaansluiting blijven.
3: Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat eiland een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden en de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Morgen af en toe zon, in het noorden meer wolken en wat regen. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: En zo begonnen we dit tweede half uur van Nice and Slow met Bill Withers uit 1971. Zijn eerste hit, Ain't No Sunshine.
1: Nice and Slow, 2 van 1.
0: Twee keer Gloria Estefan. De eerste keer met Mia Michelle Machine. And Can't Stay Away From You. En daarna Here We Are. En dat is Gloria Estefan solo in Nice and Slow. Time.

Lucky in de wet van Jason Mraz samen met Colby Calais. Dit is tot het NOS Journaal van 11 uur. Birgit Lewis, de schoonzus van Treintje Oosterhuis. En daarom ook een van de Ladies of Soul. En Birgit Lewis neemt ons mee naar 11 uur met deze dus. We are one. Tot zo hè, na het nieuws.

0: buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigt een schip te zinken. Door een gat in de machinekamer loopt water naar binnen. Waardoor dat gat is ontstaan is niet duidelijk. De brandweer rook wel een brandlucht bij het schip. Een bedrijf is inmiddels ingezet om het schip leeg te pompen zodat het blijft drijven. De bemanning heeft het schip in de Eemshaven al wel verlaten. Het gaat om een boot die onder meer ingezet wordt bij de bouw en het onderhoud van windparken op zee. De co-piloot van het Fly Dubai vliegtuig wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot vorige week mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen. Maar betrokkenen vragen zich af of dat gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken. En de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Dat zeggen experts tegen Nieuwsuur. Ze denken dat het miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten dan slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt ook wat lichte regen. Het wordt daarbij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer
0: Nice and Slow met Tom van Dranen.

0: En zo begonnen we de tweede uur in 1987 met Simon Clamy en Rob Fisher. Love Changes Everything.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Tom van Dranen.
0: Goedenavond, we hebben nog 1 uur te gaan hoor in deze Nice and Slow. En natuurlijk Suzanne Vreek van Gerda en dan...
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: 2 hele mooie nummers van Olivia Newton-John. Maar nu de nieuwe Treintje Oosterhuis. Meisje.

Het thema van de film Mahogany, waarin Diana Ross de hoofdrol speelde. Een film die gaat over de mode. De ondertitel van dit nummer is Do You Know Where I'm Going To? Het was een groot succes, dit liedje. Maar de film, dat was een grote flop in 1975. Is Roxy Music. We gaan terug naar 1982. Dit is Avalon bij Meer Radio.

De helaas vroeg overleden Eva Cassidy met het welbekende Autumn Leaves. Natuurlijk een plaat over de herfst. En van de herfst gaan we naar de holiday. Want dit zijn de Bee Gees. En nooit tot het nieuws van 11:30 hebben we meer radio. En dan hebben wij natuurlijk Suzanne Freek voor Gerda.

0: Tussen 8 en 8 is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen, afgewisseld met lekkere muziek. Tussen 8 en 8. Iedere dinsdagavond van 8 tot 10 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigt een schip te zinken. Door een gat in de machinekamer loopt water naar binnen. Waardoor dat gat is ontstaan is niet duidelijk. De brandweer rook wel een brandlucht bij het schip. Een bedrijf is inmiddels ingezet om het schip leeg te pompen zodat het blijft drijven. De bemanning heeft het schip in de Eemshaven al wel verlaten. Het gaat om een boot die onder meer ingezet wordt bij de bouw en het onderhoud van windparken op zee. De co-piloot van het Fly Dubai vliegtuig wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot vorige week mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen. Maar betrokkenen vragen zich af of dat gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken. En de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Dat zeggen experts tegen Nieuwsuur. Ze denken dat het miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten dan slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt ook wat lichte regen. Het wordt daarbij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer radio. Haarlemmermeer.
0: Nog een half uur. Nice and slow. Met Tom van Dranen.

0: Ja, speciaal voor mijn lieve Gerda weer. Deze was voor jou, schatje. Dat was natuurlijk Suzanne Freek. Met een hele mooie plaat. Dat was natuurlijk Als het avond is.
1: Nice and slow. 2 van 1.
0: En ik hou van jou, dat weet je. Trouwens, over gesproken. In de 2 van 1 is dit Olivia Newton-John met I Honestly Love You uit 1974. En zometeen hoor je ook uit de musical Grease, uit de film. Olivia Newton-John in een nacht Japon zingt ze dan Hopelessly Devoted to You.

Heb je hem herkend? Dat was Oene Jurgens in 1977 met het origineel van Foto van Vroeger, bekend van Rob de Nijs. Ik heb er nog 3 voor je tot het nieuws van 12 uur. A Place in the Sun van Stevie Wonder. Eind oktober is hij in Nederland voor een concert in de Ziggo Dome. Je hoort ook Mackie McNeil in 1976 met Terug naar de Kust. En Neil Diamond sluit af vanavond met Sue Limmel. En dit is dus Stevie Wonder inderdaad met A Place in the Sun. We gaan terug naar 1966, uit de tijd dat hij maar 16 jaar was. Dit schreef samen met zijn moeder. Like

0: buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio.
1: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot dat onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt werd dat die binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer

0: aan de kust.
1: Dankjewel.

0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Davy van Eck met het NOS-journaal. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe dat gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken, waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor mijneed tijdens een rechtszaak in 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op het Italiaanse eiland Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde met zijn bestelbus de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is Italië een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist, het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.